De 26. Daar ga ik mee afsluiten. Omdat ik trots ben op Suripop. En ik ben trots op hem. Yes. Ik wens je niets minder dan een hele fijne voortzetting van je avond. Onwijs bedankt voor dit moment. Onwijs bedankt dat je er vanaf het begin tot het einde bij bent gebleven. Wat je nog vanavond ook gaat doen, doe dat goed, doe dat veilig. Ben je nog in het verkeer? Wees AUB extra alert. Nooit alleen voor jezelf, maar ook voor je medeweggebruiker. Een extra big up shout-out naar Cher, die morgenochtend haar eerste zelfstandige uitzending gaat draaien. Vanaf 8 uur is het te volgen in de ether. Als ik het goed heb, tot aan de klok van 11 uur, 11:30. Maar nu al weet ik, Cher, dat je gaat shinen. En nu al moet je trots zijn op jezelf. Anders ben ik het wel. Nogmaals een hele mooie avond. En ik sluit uiteraard weer af met de boodschap waarmee ik elke uitzending afsluit. Hou van elkaar, maar toch echt op de allereerste plaats. Hou van jezelf. Alleen maar liefde en we spreken elkaar over het weekend heen getild. Dinsdag weer over de eten. Mooie avond en mijn naam is Robert. Tot dan. Ciao.

0: me Milton Holland.
1: Namigado, hallo, ja inderdaad. Namigado el kufumi. Goedenavond. Zoals gewoonlijk groeten we ieder. Toch? Ieder. We beginnen vanuit Nikeri. Dan gaan we naar Koroni. Dan gaan we naar Saramaka, Wanika, Paramaribo, Para, Brokopondo. Dan gaan we naar Komowene, Marowene, Sipaluini. En ieder groeten we. Al de mensen die momenteel thuis zijn, die op hun voorterras zitten, achterterras. De mensen die op bezoek zijn, u heeft bezoek van die nieuwe schatje, die nieuwe pop, die nieuwe pa, hoe je de persoon ook wil noemen, toch? Of misschien zit je aan het werk en je put de radio op 91.7. Alles maar dat weet ik, Odi. We groeten ook de mensen die in Boro Arki, want dat lie. Toch? Is maar die eboren arke die je precies kunnen zeggen wat je allemaal gezegd hebt in het programma. Als u nu richting huis gaat, reed u voorzichtig, want je regwa ozo, volgens dong in haar woonkamer voor arke bloot met lood. Het onderwerp van vanavond is, u zou weten dat asana in een relatiesfeer. Dus wanneer ik hier aangeef dingen die je moet weten over alleenstaande moeders, dan heb ik het over die mannen die alles moeten weten hoe het staat dat wanneer je een relatie wil aangaan met de alleenstaande moeder. Gaat u rustig zitten, gaat u de mensen van u bellen, oma, opa, nicht, neef, oom, tante, vriend, vriendin, bel ze, zeg ze, Lood is in de studio en hij is live. Die man is in de studio, dus aan wang herhaling. Ik ben live in de studio. Het nummer van de studio is nog steeds 547-330-8781-482. Dat naar WhatsApp nummer. Maar voordat we verder gaan, laat me alvast voorhouden. Ik heb hier een briefje, een kort ding. Toch? Van een goede vriend. Een goede vriend. En wat die man allemaal is overkomen. Dus je gaat lezen. Voor Ugona a onderwerp voor Tirenetti. Maar lees een korte brief. Samantaki, amantaki, taki. Want de lood lees een brief. Misschien zijn er mensen die willen reageren. Met dat taki, ja. Er gaan zeker mensen zijn die willen reageren. Toch? A telefoonlijn oppo. Je mag zien die WhatsApp. Je mag bel. We poten in een uitzending. Om deze vriend, om deze goede vriend van mij wegwijs te maken. Gaat u rustig zitten in uw stoel. Belt u al de mensen. Zeg ze van bloot met lood. En zoals altijd weet je ruimte dat je kan gaan zitten. Rustig. En dat je even naar de keuken gaat gaan. Om iets te nemen. In een ijskast. Dat je kost doen. Bakken rustig op een bankstel. Belt u de mensen. En we zijn straks terug bij u. Koko Arki wa poku. Na over enkele minuten. Dan ben ik terug bij u.

0: Goed, ik neem aan dat u terug bent in de woonkamer. Of tap je achter het terras. Of tap je voor het terras. Of misschien ben je ook bij die schatje gaan zitten in de auto. U heeft er ieder gebeld. Goed, dan gaan we even naar een briefje van die goede vriend van me. Ik ga het voorlezen. Ik ga het voorlezen. En dan heeft u de ruimte om te bellen. Maar je weet, ik ga ook erop ingaan. Dan heeft u de ruimte. Want misschien wilt u die meneer die dit geschreven heeft een beetje wegwijs maken. Toch? Die brief begint zo. Meneer Lood, mijn vrouw en ik hebben in het verleden verschillende ruzies gehad. En onze intimiteit is veel gedaald. Vroeger hadden we bijna elke dag seks. Maar nu ongeveer één keer per maand. Zelfs dan gebeurt het alleen als ik het initiatief neem en soms zelfs dan niet. Mm-hmm. De laatste tijd beschuldigt ze me van vreemd gaan. Een paar dagen geleden zag ik haar in mijn sportschool naar me kijken. En toen ze zich realiseerde dat ik haar zag, rende ze en ging naar huis. Ze wist eerst niet dat ik haar opmerkte. Toen ik thuis kwam, vroeg ik haar waarom ze me volgde in de sportschool. Ze zei het was omdat ze zag dat ik een douche nam voordat ik naar de sportschool ging en mijn locatie liet de parkeerplaats van de sportschool zien. Die uitleg slaat nergens op. Want ze weet dat ik elke dag op dezelfde tijd naar de sportschool ga. En ze ziet daar ook regelmatig mijn locatie. Dus haar excuus om ineens naar mijn sportschool te komen slaat nergens op. Ze weet ook dat ik meestal douche voor de sportschool, vooral als ik kook of niet wil zweten. Dat na haar briefje. Misschien voor de mensen die een paar seconden terug hun radio hebben aangezet. Ja toch? Op 91.7. Ik denk dat het goed is dat ik die brief wederom herhaal. Voor zij die misschien een paar zaken onduidelijk zijn, dan moet ik herhalen. Zodat u de ruimte heeft om in te bellen. Meneer Lood, mijn vrouw en ik hebben in het verleden verschillende ruzies gehad. En onze intimiteit is veel gedaald. Vroeger hadden we bijna elke dag seks, maar nu ongeveer één keer per maand. Zelfs dan gebeurt het alleen als ik het initiatief neem en soms zelfs dan niet. De laatste tijd beschuldigt ze me van vreemd gaan. Een paar dagen geleden zag ik haar in mijn sportschool naar me kijken en toen ze zich realiseerde dat ik haar zag, rende ze en ging naar huis. Ze wist eerst niet dat ik haar opmerkte. Toen ik thuis kwam, vroeg ik haar waarom ze me volgde in de sportschool. Ze zei dat het was omdat ze zag dat ik een douche nam voordat ik naar de sportschool ging en mijn locatie liet de parkeerplaats van de sportschool zien. Die uitleg slaat nergens op. Want ze weet dat ik elke dag op dezelfde tijd naar de sportschool ga en ze ziet daar ook regelmatig mijn locatie. Dus haar excuus om ineens naar mijn sportschool te komen slaat nergens op. Ze weet ook dat ik meestal douche voor de sportschool, vooral als ik ook of niet wil zweten.
1: Lood met lood. A Ataki about fa'alibi muslibi. Arki en leri uit alobi libi. Waka libi.

donderdagavond 10 uur 18 plus. Vandaag zijn we live. Het nummer van de studio is nog steeds 547-330. Het WhatsApp nummer is 8781482. Ik heb gelezen en in die brief geeft die man dus aan, toch, dat ze in het verleden ruzies gehad hebben. En men begreep dat je in elke, zoals men het zegt, in elke gezonde relatie, trobi en de, zijn er ruzies. Toch? Kleine, grote. Som lees je naar die lauwlauwsani, maken we ruzie. Ja toch? Omdat we zoveel om elkaar geven. Omdat we misschien te veel op elkaar letten. Dat is dat som lief chimchi trobi en kong. Toch? Ik denk niet dat er een relatie is op dit moment waarbij de mensen een paar jaren bij elkaar zijn en trobi nu comfort in een relatie dat hij. Trobi nu comfort in een relatie dat hij. En zoals deze meneer het geschreven heeft, zegt hij van, ze hebben verschillende ruzies gehad. Toch? En door de verschillende ruzies is dus hun intimiteit veel gaan dalen. Want weet je, we weten, of u dat thuis weet, dat soms de pchim trobi de, en soms de trobi de, dan is het dat misschien de ene kant beslist van, omdat we ruzie hebben, dan krijg je geen poes. Of omdat we ruzie hebben, dan lig ik niet in de kamer bij je. Omdat we ruzie hebben, dan communiceren we weinig met elkaar. En dan wacht de ene op de ander. Wie gaat eerst zich verontschuldigen? Wie gaat eerst contact zoeken? En dat maakt dat dat ding misschien 1, 2, 3, 4, 5 dagen duurt. We lopen langs elkaar heen. Ja toch? We zijn in één huis. Wanneer we langs elkaar zo lopen, is het alsof we doen alsof we elkaar niet zien. Dus al dat soort van zaken spelen en maken dat aan intimiteit gaat dalen. En wanneer dat gaat dalen, dan begrijp je dat wanneer we terug zijn gekomen bij elkaar en wanneer we zaken hebben uitgesproken, dan je begrijpt dat je misschien soms opnieuw moet beginnen. Niet opnieuw, helemaal opnieuw. Maar u weet dat mensen verschillen. Bij de ene is het, we hebben even ruzie gehad, dus is achter de rug en we zijn wederom weer de oude. Maar zoals u weet, u kent uw partner op dit moment. U ligt naast uw partner op dit moment. U weet hoe allemaal uw partner in elkaar is. In elkaar zit. Man zowel vrouw. Je hebt mensen dat wanneer er een kleine ruzie is, dat ze heel veel tijd weer nodig hebben om weer op die 100% te komen waar ze al waren. Mensen verschillen. Mannen, zowel vrouwen. Toch? En je hebt mensen waarbij zo'n ik van meneer die schrijving dat de intimiteit is gaan dalen door al die verschillende ruzies. We weten niet, het kunnen ruzies zijn van waarbij de ene de ander gepakt heeft. Misschien een buitenrelatie toch, uitlopen, al dat soort van zaken. Dus dan neemt het ruimte om wederom de oude te worden. En in dit geval
is het dat de intimiteit tussen de toesma is gaan dalen. En die meneer geeft ook aan dat vroeger ze bijna elke dag seks hadden. Ik weet niet, uit die brief kan ik niet halen hoe lang de mensen bij elkaar zijn. Weet ik niet, is niet aangegeven. Want zoals ik eerder gezegd heb, mensen verschillen. Je hebt partners die ze zijn 4, 5, 6, 7 of die soort jaren bij elkaar, maar toch hebben ze elke dag nog seks. Toch? Omdat hij de ete, maar je hebt anderen dat na 2-3 maanden wanneer ze bij elkaar zijn, misschien in de eerste 2-3 maanden dat seks is elke dag, maar misschien daarna neemt dat ding af. Toch? Want we kennen elkaar al 3, 4, 5, 6, 7, 8 maanden. Dus dat seks neemt dit zo elke dag meer. Want we zien misschien elkaar elke dag. Dus dan hebben we niet meer elke dag seks. Maar bij andere partners, bij andere relaties, is het dat de mensen elke dag, ondanks ze zo lang bij elkaar zijn, willen ze elke dag seks hebben. En ik denk dat u dat thuis, op dit moment, u uw partner kent. En plotseling, waarbij jullie elke dag seks hadden, daar zijn die econo 2 keren per week of 3 keren per week. Tratron 1 keer per week. Tratron 1 keer per maand. Dan begrijp je dat je beter gaat kijken uit je oogkasten om te weten van wat speelt. En zoals die meneer gezegd heeft van 1 keer per maand. Ik weet dat nu er enkele mensen thuis zijn, mannen zoals vrouwen, 1 keer per maand. Jongen, dus maar ik begin fronsen, 1 keer per maand, zo lang. Want u weet het, soms is het dat je die vrouw misschien 3-4 dagen, door misschien een beetje drukte van roken, toch? Het hoeft geen werk te zijn, maar misschien heel andere zaken. Dan heb je die vrouw 2-3 dagen. 4 dagen niet verwend. En dan merk je dat bij de 5e dag, wanneer jullie zo bezig zijn, dat ze zo in je oren fluistert van, je moet me niet zo lang laten wachten. Huh? Waarom zo lang laat je me wachten? Doe het niet meer hoor. Alle soort van dingen moet je horen. En misschien aan de andere kant, ook die man, wanneer die vrouw zo bezig is met die man, dan mag je tegen jouw vrouw takken. Jong, je moet pa niet zo lang laten wachten hoor. 3-4 dagen. Je weet pa, pa is helemaal gek op je. Dus al dat soort van zaken heb je in relaties. U weet hoe uw relatie allemaal in elkaar zit. Toch? Je sabi van taki ala dei. Jullie konden elkaar maar even zien. Als de ruimte er bestaat, udena sani. Die vrouw is misschien aan het werk en je belt er van, kom even thuis. Heb je de ruimte? Zeg aan je chef of zeg aan je directeur of wie dan ook dat je even thuis moet komen. Alleen maar omdat de mensen zo gek zijn op elkaar. Toch? En wanneer je merkt dat het in het verleden was en plotseling Asanko 1 keer per maand. 1 keer per maand. Jongen, om eens maar meer bar nodig dat papa ofzo. Anders zitten thuis, anders zitten misschien in gezelschap momenteel van 1 keer per maand. Ik denk het niet. Je hebt anderen die zeggen van 1 keer per maand, ik neem het zelfs. En zoals deze meneer gezegd heeft, zelfs dan gebeurt het alleen als hij het initiatief neemt. Dus een man moet steken initiatief. Dus ook de ene keer per maand moet het gebeuren op initiatief van die man. Ik herhaal. Dus ook de 1 keer per maand
moet dat gebeuren op initiatief van die man. Het nummer van de studio is nog steeds 547-330. Het WhatsApp-nummer is 8781482. Op initiatief van die man. Dus zolang een man nog begint met een poging, dan gebeurt er niets. En als hij dat zelfs niet doet, dan gebeurt er ook niets. En kijk, wanneer we in een gezonde relatie zijn, dan begrijp je dat zolang geen seks. Of is het dat de persoon iemand anders buiten heeft? Ja toch? Anders zeggen van het hoeft niet. Ik hoor nu mensen zeggen van ja, misschien heeft die vrouw geen zin en dan moet die man dat ding aanwakkeren. We weten het niet. Ik heb een brief hier voor me. Ja toch, want mensen verschillen. Die man kent zijn vrouw en wat hij hier gezet heeft op papier. Dus dat betekent er is something wrong. Want als we elke dag zo seks hadden en plotseling één keer per maand, en dan moest ik een initiatief. No man. Of wat trust maar die naar spel. Toch? Of is er iemand anders in het spel? Dan begrijp je dat de andere persoon die in het spel is. Dat wat elke dag gebeurde, hij invulling daaraan geeft. Heb ik gelijk of heb ik geen gelijk? Toch? Heb ik gelijk of heb ik geen gelijk? Want als die man het initiatief moet nemen, en we waren zo gek op elkaar, en plotseling in een seks met moro, dan wat ramande. Er is zeker iemand anders die ik ja sweetie. Toch? En de laatste tijd is het dat ze die man beschuldigt voor het vreemd gaan. Zoals ik eerder gezegd heb. Toch? Dus misschien is het dat ze er lekkers ergens anders neemt. En om te voorkomen dat die man het weet, dan begint zij die man te beschuldigen. Ja toch? Dan begint zij die man te beschuldigen van hey, je gaat vreemd. Alleen maar om dat in te dekken van die één keer seks per maand. Of van het helemaal geen seks per maand. Heb ik gelijk of niet? Toch? En verder nog, schreef die man, een paar dagen geleden zag ik haar in mijn sportschool naar me kijken. Dus die vrouw is helemaal naar de sportschool gegaan, omdat die man zijn locatie op zijn telefoon aan was. Dus een vrouw zat precies bij Amanda. En wat nog gespeeld heeft, wat ze heeft aangegeven, is dat het moment dat die man van huis ging, die man is gaan baden. Dus bij haar ging het erom. Misschien ontmoet die man iemand voordat hij naar de gym gaat. En zijn locatie wees dus op het parkeerplaats voor het gym. Toch? Je weet, je hebt een relaties. Je hebt mensen die in een relatie zitten. Je hebt mensen die hun locatie openlaten, zodat die vrouw kan zien waar die man is. Of andersom. Toch? Want ze hebben afspraken gemaakt. Je locatie moet altijd aan zijn. Want ik wil weten waar mijn man is of waar mijn vrouw is. Dus toen ze dat heeft gezien, en mango was hij voor zijn mango was hij niet, is dat vrouw pas het taki na boom boom zijn al gebeurd. En als je taki allocatie van man dat het aan is, dus misschien ontmoet die man iemand in de sportschool. Ze is gaan kijken, ze heeft niets gezien. Die man heeft er ontdekt dat ze is komen kijken. Ze is naar huis gerend.
En de uitleg die Amang ging toen die man thuis is aangekomen, slaat op niets. Toch? Slaat op niets. En de excuus was omdat ik heb gezien dat je bent gaan baden voordat je naar de game bent geweest. Dan dacht ik dat je voor me uitliep. Dat is een excuus, zei een vrouw tegen een man. Ik denk dat u dat thuis ook dit soort van zaken misschien niet hebt meegemaakt, maar mensen om u heen kan de issue van mama Kassandis mee of misschien een heel andere situatie, maar het zijn zaken die elke dag voorkomen. Zaken waarbij mensen elke dag elkaar wantrouwen, elke dag afspraken maken om te voorkomen dat de ene uitloopt, toch? Zoveel mogelijk willen weten waar de ander is. Je moet je locatie aanlaten, want ik ben je man of ik ben je vrouw. Ik mag in je telefoon gaan wanneer ik wil. Alle soort van zaken heb je. Wanneer ik je bel en ik aangeef en ik je vraag waar je nu op dit moment bent, moet je me gewoon kunnen zeggen. Je moet me gewoon kunnen zeggen omdat ik je man ben of omdat ik je vrouw ben. Dat is dus wat er gebeurt in relaties. De ene zegt van nee, minoloba systeem dat die, mineliba systeem dat die. Waarom moet mijn locatie aan zijn? Als we een relatie hebben of als we in een huwelijk zijn, is het dat we elkaar 100% vertrouwen. Waarom zou mijn locatie aan moeten zijn, zodat je weet waar ik ben? Dat is hoe mensen erover denken. Bij de ene is het Melibalik allocatie aan, dat vrouw kan zakken met de. Maar bij de andere is bezwaar. Nee, je moet me 100% vertrouwen. Want men zegt ook, als er geen vertrouwen is, dan hoeft het niet. Toch, als je me niet kan vertrouwen, dan hoeven we niet bij elkaar te zijn. Want daar begint het eigenlijk, we moeten elkaar vertrouwen. We moeten elkaar vertrouwen, we moeten ons houden aan dat wat we aan elkaar beloofd hebben. We moeten geen zaken doen die we niet beloofd hebben tijdens toen we hebben gezegd van dat we een relatie aangaan. Toen we in het huwelijk zijn gestapt, hebben we beloofd dat we niets doen waarvan de ander niet weet. Het moet een open relatie zijn. En nu plotseling, daar we zo een 1, 2, 3, 4, 5, 6 maanden, een jaar of langer bij elkaar zijn, dan is het dat we geheimen hebben. Dat zijn de dingen die spelen. En dan een wantrouwen ik kon, omdat in het begin we andere afspraken hadden. En plotseling dat we nu zo lang bij elkaar zijn, dan we haar lijn, dan hebben we dit, dan mag dit niet, dan mag dat niet, dan nee, je moet me vertrouwen. En wanneer de ene lijnen begint te trekken, of zaken, sancties begint te dingen, of barrières begint op te werpen, dan begrijp je dat een wantrouwen ik kon. En te wantrouwen ik kon, dan ga je inderdaad hebben dat men gaat denken van er gebeurt iets dat ik niet mag weten. Kogo Arkiwan Pokubaka. Ik weet dat de mensen luisteren. U mag bellen. We liepen naar een idee dat Jan en Piet me gaat horen en dat zus en dit me morgen gaan vertellen aan het werk van je hebt gebeld nou. Want misschien heeft u ook zo'n probleem gehad en dan kunt u ons vertellen toch hoe u dat hebt opgelost.
de manier waarop je hebt opgelost, kan misschien bij je gaan zitten met die man en jullie hebben erover gesproken. Toch? Jullie hebben erover gesproken, want je verwachtte ook, of je had ook het idee dat die man uitliep. Maar toen jullie erover hebben gesproken, dan was dat helemaal niet het geval. Uitlopen bij de INA-spel. Jij hebt het gedaan door goed te zitten en met die vrouw te praten of andersom. En er is een oplossing gekomen in Aheer Sandisi. Maar deze man heeft nog geen oplossing. Dus misschien door het bellen van u, dat u het jammer oplossing van taki, doet u dit of doet u dat. Toch? Doet hij dit of doet hij dat? Of kan de ikan, kan de inoan karineng, dat jij het allemaal hebt meegemaakt, maar dat je aangeeft van luister, mijn buurman of mijn buurvrouw bij de in zo'n probleem of van brader of van safmi, zo hebben zij het opgelost. Daarom zijn we bij elkaar en daarom een programma dit toch? A programma no de dat mi wan ekong dat mi kontaki. Ik heb u eerder ook al gezegd van hoe meer u belt, hoe minder u mijn stem gaat horen. En hoe meer u mensen gaat helpen daar buiten die in problemen zitten. Want u allemaal sabi taki probleem lai. Probleem lai in relaties. Boom boom probleem lai. Je ziet mensen lopen. Je ziet ze lachen, maar ze zitten met heel wat problemen. Toch? Je ziet ze lopen, je ziet ze lachen, maar ze zitten met heel wat problemen. En misschien één klein ding aan het werk is het dat de persoon helemaal uit zijn of haar vel gaat. Dat je jezelf afvraagt van, maar oma-san-disi amai kosome dot taki. Even nog maar mijn accent man, of even nog maar mijn trappen man. Of ik ben even tegen mijn vrouwelijke collega aangekomen. En ze maakt een hele poa van dat ding. Maar omdat ze thuis problemen heeft. En ze wil naar de afdeling huiselijk geweld gaan. Omdat ze denkt dat wanneer ze daar naartoe gaat, dan gaat er ieder weten dat ze problemen thuis heeft. Dan gaat ieder weten dat het niet klopt, dus niet meer loopt tussen haar en haar man. Maar ze probeert elke ochtend op te staan en zoveel make-up in haar gezicht te zetten, zodat mensen denken dat het goed gaat, terwijl het probleem thuis zo groot is. Een probleem naar ons op Biggie zodanig. Elke avond huilt ze. Ze wil uit die relatie gaan. En soms aan een vrouw wang om op uit een relatie. Er zijn ook mannen die uit relaties willen stappen. Maar er zijn heel wat zaken die spelen. Want een man praxeert dat if agwe. Wat gebeurt er met zijn kinderen? Toch? Een man praxeert dat agwe. Een man agwe. Maar investeren samen pleeg. Een man wil liever investeren. Dan blijven beide mensen in dat huis. Man rechts, vrouw links. En het probleem wordt steeds groter. Want die man wil weggaan, maar die man vindt van dat het zijn geld is, of het is zijn huis, en hij gaat geen appartement gaan betalen. Maar intussen tijd heeft hij een ander schatje. En elke avond komt hij 2, 3, 4 en 5 uur thuis. En dat soort van dingen gebeuren. Toch? Want die vrouw, jullie zijn beide in dat huis. Man in kamer 1, vrouw in kamer 3, de kinderen in kamer 2. En elke dag komt die man om 3 uur thuis. Of elke dag komt die vrouw om 2 uur thuis. En je weet wanneer dat ding niet meer loopt, dan beginnen we misschien de eerste 2, 3, 4 en 5 maanden gaan we niet open doen.
Maar na 7 en 6 maanden, dan ga je wel open beginnen te doen. Dan gaat die buitenman je gewoon thuis zetten. Want hij weet dat je niet meer slaapt met die man die daar binnen woont. En dat ze dus aan het bidding. Problemen van zo heb je me niet. Probleem lie. We zien mensen thuis aan het werk in gezelschap zitten en ze lachen. Maar probleem lie. Toch? Huiselijk geweld van hier tot kinder. Toch? Mensen willen niet aangeven wat allemaal speelt. Omdat die vrouw denkt dat die man vreemd gaat, dan krijgt die man geen seks meer. Maar die man heeft niemand anders. En nou een man loopt in seks. Kan dat maar horen schrijven voor wiki. Maar toen wiki een man vindt seks, dat begrijp je. Dat zijn een beetje frustreren een man. Een man kan ook. En dat je ook tegen een man loopt niet. U den katholiek ook arki wan poku. Kan dit bakato arka poku. Dan krijgt u. Neemt u, schrapt u alles. Alle kracht bij elkaar om te zeggen van. Laat me bellen. En programma naar uw programma. Hoe meer u belt, hoe minder ik ga praten. 547-330-8781-482. Ik ook arki wan poku. En dan ben ik straks terug bij u. Kogo Arki, Billy Joel.

0: probleem lei. Weet jy hoeveel mense loop over straat in geselskap sitten aan het werk sitten, mannen zowel vrouwen. Ze lachen een glimlach op hun gezicht. Een glimlach op hun gezicht. Problemen van zo heb je me niet. De persoon is blij om 7 uur aan het werk te zijn om andere mensen te ontmoeten. Wanneer het 3 uur is of 4:30 bakana, weet je wat er allemaal in de persoon omgaat om terug naar huis te gaan? Omdat de persoon weet dat hij of zij het probleem dat er thuis is wederom moet gaan. Goedenavond. Hallo. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja.
1: Paidepa.
0: Lekker.
1: Ah, sje.
0: Ja, ja.
1: Ja, no. Waar zijn de onduidelijkheid? Is die man getrouwd? Heeft die man kinderen?
0: Nee, ik kan dat niet uit dat briefje halen.
1: Oké, dat ben Abu Ya, want dat is nog wat ik kan doen, zijn het ook.
0: Ja, ja.
1: Je moet weten wat over je praten, want ik zal de sanctie en charity zijn. Maar dan, ik hoop dat ik even aan mijn artsie, dan kan het toch allemaal naar je even. Nou, ook aan reageert op het orwell. Ja, pa?
0: Ja, ja.
1: Oké, oké. Maar blijf luisteren.
0: Oké.
1: Allee, zeg maar.
0: Ja, ja. Ja, ja. Dus, meneer Sheikh heeft gezegd, het zou misschien beter zijn als hij maar aangeeft of er kinderen zijn. Van mij, Arki. Kan ze nog een app kodje mee? Toch? Ze hebben een app kodje mee. Meneer Sheikh zegt van het is goed misschien als we weten of er kinderen zijn. En wat was het andere? Dat is even ontgaan. Maar goed. We lukken even mensen naar een app kon, dan geef ik dat door. Toch? Zodat er, als u erop wil ingaan, dat u misschien beter erop kan ingaan. En. Ik was gebleven bij probleem lai. Probleem lai en. Wanneer mensen erop overgaan om te zeggen van ik speel niet meer mee. Want zeggen van ik speel niet meer mee. Het is misschien makkelijk gezegd. Maar een procedure die daarna volgt. Die moet ingaan. Want wanneer we zo lang misschien bij elkaar zijn gebleven. Heel wat gewenning. Dan begrijp je dat het niet makkelijk gaat. Maar men zegt van waar een wil is, is een weg. Wanneer je eruit wil stappen, dan moet je ook gelijk weten van dat je gaat je moeten inzetten om de persoon die je misschien zoveel pijn gedaan heeft, even achter je te zetten. En wanneer je weet, want soms is het dat we twijfelen en dat we denken, goedenavond.
2: Goedenavond meneer Lou, hoe gaat het met u?
0: Lekker.
2: Hoe is het met de gezondheid?
0: Oh, we maken moeite.
2: Dat is belangrijk.
0: Ja, ja.
2: Mooi, meneer Loon. Alvast een mijn goed aan de lieve Surinaamse moeder, want ik had dat zei, Wani. Dit is uw lieve mama.
0: Precies.
2: Dit is uw lieve Sananga.
0: Ja, ja.
2: Ulobi.
0: Ja, ja.
2: Is door mijn arki, meneer Loon. Ik volg, meneer Loon. Ik volg. Ik dacht, hey, kom bij meneer Loon. Even een lange meneer Loon. Omtrent.

0: onder hou. Ja toch? Want parasiet, insecten, je verwijder tak nog moest gaan naar afroktubong. De afroktubong op begin dede, dat je begin dede, ja maar waar komt het? Omtrent, dan gaan we op het onderwerp van je, naar het onderwerp van je tenminste. Als je samen wat tegen hier, in alibi je moest maar naar teleurstelling, want niemand is perfect, wij allemaal doen ons best. Toch? Het zware lood moet je altijd in je broekzak kunnen zetten om te showen. Daarom de man is altijd als man hoe op een zwakte en wama abamoro moet naar alibi, naar opbouw. Voor alibi. In alibi, no go naki, no go kosi. If ane go, dan gaat het niet. Je hebt kinderen, je doet je best, maar if ane go, dat is gewoon een feit. Dan gaat het gewoon niet. Dan je moet me gewoon keuze in alibi. Soms ook aan de boemati. Soms ei ton feyanti. Het hangt eraf na fa alibi. Ik kom dat reden waarom. Wala mala na fuan, aself de luchtruimte. We adem. Na aself de voeding, we adem. Na aself de zon, we kiezen. We suma na grond tapu na aself de zuurstof. Nooit te kwaad, nooit voor kwaad, zo kwaad na kwaad. Want alibi moeilijk ba, overal. Maar na je wan meke moeilijk gi, je serif. Je wan, lig van mene lood, dat pe nang a lig van mene de jaso. Dat mo aksi mene lood wan vraag. Is gewoon een mannen vraag. Lig van mene lood, dat pe. Je hebt een vrouw, ik heb een vrouw. Ik kan die op een is geen buitenvrouw, maar iemand die je leert kennen. Nou, maar die want buitenvrouw. Dus aan dat die nog bestaan na pi atiswaki na drape yo go broko wan pis brede. Tenminste, if I go boe. To? Maar le fa mene lo de drape. Alamante mene lo te go ne buitenvrouw. Ja, buon buitenvrouw. Le fa mi de jaso. Alamante me go na mi buitenvrouw. Le fa vrouw de drape. Alamante go ne ana in buiten. Nee, alamante mene lo te go ne echte vrouw. Sorry, me corrigeren. Ik wil de familie gaan met mijn echte vrouw.
1: Aye.
0: Le fa afro de drape. Alamante afro op een echte man. Want if ano gone echte man, ano nyang. Na dat na alibi. Want als je geen werk hebt, kan je niet eten, kan je niet drinken, kan je je lasten en je dingen niet betalen. Het leven is gewoon nou wederzijds respect. Sano man, no musu. Want no, sano man no musi, eerst hebben de pop loos, dan no pote loli baby, fayari.
1: Ja.
0: Loli papi,
1: ja.
0: En loli baby.
1: Mm-hmm.
0: Het is weer anders, we kunnen erover praten, maar als het niet gaat, dan gaat het gewoon niet. Je moet op teleurstelling, moet je, met een teleurstelling kan je, moet je kunnen leven. En ja, wali bisma, niemand is perfect. Ja. Nou, maar nu kan tegen iemand er aan het kap perfect. We maken moeite voor kalibi perfect. We maken moeite voor kalanga aan een goeserefi. Of voor broko aan pis brede. Nou, als dat temere maar of zo dikba. Aan het deel anders. Dus een samen wat tegen hier. Kop op man. Kom goed. I boto, I meki boto. Aan het boren. Ja, pari gua aan trak. Pari gua min drikkiriki. Maar no charen gua branti. Ja, dat is gua min wataki.
1: Oké, brada.
0: Nou, mijn arke mannen lood maar een theamatak, ja, zet het gewoon neer. Voor provincie bouwen, also ik bij wat hypotheek investeer. De wama, libenga voor of jange abitching. Gomoro fara, het komt goed. Zolang ik maar op een absurdstof, je kracht, ik tak ja tanks, dan ga de bidiwa omhoog, ik go wel. Was dat niet nog een verwijt of dergelijke dingen, want dat is juist niet goed. Want zij verwijt die want trouwen in praktijk dat kan de tapis apretisa en wachten. Maar soms een alibi moeilijk, hij is moeilijk. We zitten in een moeilijke fase om dat reden. Waarom de vrouw komt maandag, de man komt maandag, lobby de man. We nog sap, if lobby de, dat is een probleem. Ate kom bigie sha lobby daram na lonely baby of lonely papi.
1: Ja.
0: Abe de poplos.
1: Hai.
0: Afi patwa lonely baby of lonely papi. Ja, we moeten gewoon met elkaar kunnen leven. Respect, wederzijds respect. Maar als het niet gaat, gaat het niet. Weet je? Want zo lief, ik kan accepteren een woord toe, maar een woord toe neer komt uit.
1: Ja, ja.

0: Εκο ήρυγε, στολίστηκε, ένα άλυμπι. Μα με άρκει μόνο λούτ, μάρεν οι άλλες τρας, ο πόρ μόνο λούτ, άρα μάτεν, έτσι βέλεν λερέικα προχράμα, εκλέσεις τα χράχ. Έτσι δεσεν, δημιέρας αχφάλφου άμα, νέο, μάνε, μάνε, μάνε, ρε, μάμποι, σοβέλ ουγμπέδι μάνα, εσουέλ ουγμπέδι φοράω, κόμω, δόρχαν. Στέλ βάτερ είναι η όψη. Στρούμα του βάτερ είναι η όψη. Λουκούσο του κρυκάει η στρούγκο.
1: Ούτακι.
0: Δεν άλλο μπει.
1: Για. Για, οκ. Είδε το χώρο. Στέλ βάτερ είναι η όψη. Βε λουκούσο του σε βάτερ εγώ. Εν τάτ να όψη. Τόχ. Εν τάτ να όψη. Εν τόσο είχε τη μονέρ ge-app. Τη μονέρ είχε ge-app. Εν είναι σε app. Staat dat hij één voor kind heeft en één kind heeft hij samen met die vrouw. Dus ik denk dat ik meneer Shea informatie zou meneer Shea bij Wani. De tweede vraag is even aan het gaan. Maar die man heeft intussen geappt en die man zegt van hij heeft een voorkind en na een vrouw die ze hebben, samen, hebben ze samen één kind. Dus ik hoop dat hij informatie dat hij bereikt meneer Shea. En ook door alle andere mensen die misschien een telefoon willen pakken en die willen aangeven welke richting die meneer moet opgaan, toch? De seks was er, toch? Maar door al de ruzies is dat ding gaan dalen. Hij moet nu vragen. En hij moet het initiatief nemen. En als hij het initiatief niet neemt, dan is er ook geen seks. Toch? Die vrouw verdenkt hem van vreemd gaan. En u weet het, dit is dan dat hij begint kon verdenken van vreemd gaan. De aheer sani, aheer vertrouwen. Ik heb vertrouwen bij die 100%. Het gaat. Al hebben we zoveel met elkaar gesproken. Al hebben we alles besproken. En het dimmer 100%. Dimmer.
0: Yo.
1: Ja, aha.
0: Hé. En opa. Lekker. Oh, als een voorkeur. Als een kindje met die vrouw.
1: Ja, precies.
0: Ja, maar even leuk. Ik was een rapper, is dat je? Als je ziet dat je werkelijk kan je placeren, een vrouw, en dus aan die, of een vrouw denkt, je en dus aan die, want voet toe. Maar aan de zo. Je man die man door de alalibi abe. Wie zei du? Pigo. Nog maar nog tegen dat je. Nog maar voet dat je ozetting. Abad de massa big ba, nasa libi de, trobi at the alte. Mwansa no mo pa, yo beji no mo, if you sabi, ye gwae jem, bet gwae jem. Saka nga fro. Yo si yon kane mo pisa ne store uk tu san, ju no man bege. Mar, bide ke futa ka tori, lang, au go, wamiri ke tak inavi pisa nga fro, tu fale siap, in en a forke. Dus, uji de psing a forbid. Wat, if today you go of Afro go, say something to change. How break it first time? Now that you want to keep pa. Ute kwa shuit neti.
1: Ute kwa shuit neti. Toch? Dat zegt meneer Che. Maar, oh, wat een poko. Go, go, arke, wat poko. Oh, look, dat baka poko die ziet. Misschien gaan we ons onderwerp samen kondig aan. Zo we doen. Maar als de mensen bellen en is mama tak ete, maar dat is story die zie. Kogo Arki Carlos Aaron nanga new style if lobby no demoro.

0: De boot missen is nog niets. Ja toch? De boot missen is nog niets. Dat zegt Carlos Aron. En ik denk dat ik bonvoeren voor nu die nodige OCC ook hetzelfde zeggen. Maar we weten ook dat er enkele zwakken ertussen zijn die, wanneer het zover is, dan moet ik de juiste beslissing. 5 4 7 3 3 0 8 7 8 1 4 8 2. U, het programma is van u. Ik zit hier. U belt. Met Potina uitzending. En u geeft uw deel. De mensen luisteren en ze leren uit wat u aangeeft. Toch? Probleem naar u allemaal. En ieder kan problemen hebben in een relatie. Bij de ene meer, bij de ander minder. Maar niemand is gevrijwaard. Er is geen enkel relatie waar ik kan zeggen van dat je een trobi no de. Trobi e de, probleem e de, we verweten elkaar misschien van bepaalde zaken. Ruzies. En dat soort van zaken. Maar vaak genoeg, wanneer we echt uit elkaar gaan, dan is het, hij is vreemd gegaan of zij is vreemd gegaan. In een geval die ze voor een brief is aan mij op de naam visie, is het dat die vrouw die man beschuldigt dat hij vreemd gaat. Die vrouw beschuldigt die man en ze is helemaal naar de sportschool gegaan om daar te gaan kijken of inderdaad die man vreemd gaat. U weet, we hebben, misschien heeft u het al meegemaakt waarbij vrouw man achtervolgt of man achtervolgt vrouw om te kijken waar die man naartoe gaat of waar die vrouw naartoe gaat. En het is soms zo ver gekomen dat man een race bak aan vrouw. Vrouw een race bak aan man. Want misschien zit die andere vrouw nog in de auto. Vrouw rem klem des man. Man regwe. Vrouw rem nakwadji. Alle soort van dingen. We lafoe nog. Misap tak we lafoe momenteel. Omdat het allemaal zaken zijn die gebeuren in die samenleving. Allemaal zaken zijn die gebeuren in die samenleving waarbij mensen elkaar tegemoet zijn gegaan. Amarego met dat vrouw, afloos doe je nou wat je vatra man. Dus maar race gue achtervolgen van zo heb je me niet. Schrift cultus schrift niet achtervolgen de achtervolg dat hij. Dus mijn rij ben zo kort drapen. Omdat we afspraken gemaakt hebben dat onze locatie aan moet zijn. En dan plotseling kan het niet zo zijn dat je locatie uit is. Dat betekent dat je iets anders doet. Dat betekent dat je iets doet dat niet goed is. Dat betekent dat je iets doet waarbij wij andere afspraken hebben. Je doet iets die het daglicht schuwt.
1: in dit geval is het dat die vrouw helemaal naar de sportschool is gegaan om te gaan kijken wat doet mijn man. En daar ze gezien heeft dat die man gewoon bezig is, is ze terug naar huis gegaan. Maar intussen is ze dat die man er al door had dat ze helemaal naar de sportschool gekomen is om hem gade te slaan. Kijk, wanneer we, u weet het, wanneer u in een relatie zit en u 100% geeft en aan 100% dat die is gaat, of misschien ziet u dat die man vreemd doet of die vrouw vreemd doet en dat twijfel in begin kon. A twijfel in begin kon en a open gesprek, a open communicatie wat we altijd hadden. Er ook daar het minder wordt dan automatisch twijfels in begin kon. Automatisch twijfels in begin kon. En wanneer twijfels er komen, dan gaat de ene of de andere partij iets doen om misschien zaken te toetsen. Want in een geval die is het dat die vrouw de beslissing genomen heeft, we gaan minder seksen. En dan want gap heb ik geen kon tussen een man en een vrouw. Wat betreft dus deze brief gaan we het hierbij laten. Ik denk dat met de twee telefoontjes die meneer iets eruit heeft kunnen halen. En dat hij het juiste eruit gehaald heeft om te zeggen van, hé, luister, ik doe dit of ik doe dat. Wij gaan u niet zeggen wat u moet doen. U bent met die vrouw in huis. U weet welke kant u op wil gaan. Als misschien zeggen we, u weet, hier hebben we van, wij willen altijd of wij werken naar sterke relaties en sterke huwelijken. Sterke relaties en sterke huwelijken. Dus als de mogelijkheid er bestaat, Gotak nanga afrouw. Als je weet als man dat je niet uitloopt, dat je niet vreemd gaat, gotak nanga afrouw. Zeg aan die vrouw, takte je lobby 100%. Praat met die vrouw. Want misschien, ik weet niet hoe lang jullie al bij elkaar zijn, maar voor je libido is dat je voor je gewoon trouwen. Gaat wel misschien een tijdje duren dat je iemand anders zo beter gaat leren kennen. Maar als zaken helemaal niet gaan, als het niet meer gaat zoals u wilt, Asane Gomoro, misschien hebben jullie al gesproken, maar toch oplossen ne kong. Mi mabotaki, de brokawaji, de chiraburichi. Goed, wij gaan overgaan tot het onderwerp van vanavond. Het onderwerp bij de dingen die je moet weten over alleenstaande moeders. Dingen die je moet weten als man over alleenstaande moeders. We weten of we zien dat de meeste mannen U hoeft het eens te zijn hoor, zowel takja. Toch? U mag ook uw mening hebben. Dat ik aan telefoon lijn D, die balkon. Maar we weten dat de meeste mannen met hun open wijd lopen en ze in bepaalde vallen gaan. We zien het om ons heen. We zien het wat er gebeurt, hoe bepaalde mannen ama ai opo en ama egwe na val, in afval. Die man ziet een vrouw of hij ziet een dame. Die man ziet een vrouw, die vrouw heeft een kind. Die man heeft medelijden met die vrouw. En hij stapt in een relatie met een vrouw. En daar begint eigenlijk een vernietiging. Een begin voor een vernietiging. Het hoeft niet zo te zijn. Laat me snel dat corrigeren. Het hoeft niet zo te zijn. Maar dat zien we vaak genoeg gebeuren. U hoeft het niet eens met me te zijn. Want u moet niet... Ja, alles wat ik hier zeg... Niks aan met dat hier... Alles wat ik hier zeg... Hoeft u niet mee te nemen. Maar wanneer we om ons heen kijken... Dan moeten we onze ogen niet dichtmaken van dat het niet gebeurt. We moeten onze ogen niet dichtmaken... En niet zeggen van dat het niet gebeurt. Dat mannen of vrouw zien, ze zien een kind en ze hebben medelijden en ze stappen in een relatie. En ik ben er zeker van dat op dit moment u tenminste één of twee mannen kent in uw gezelschap. U hebt ze in uw gezelschap. En u ziet dit, waar ik het nu over heb, gebeuren. U ziet het, dat in een relatie, paar stappen go no day. Of een week terug, of een maand terug. Dat hij letterlijk is gestapt in het begin van een vernietiging. U moet weten dat alleenstaande moeders... Geen liefde zoeken. Zap tak kan in onder de weg kosmi. Mijn generaliseer. Toch? Ze zoeken een oplossing. En jij bent de oplossing daarvoor. Ze zoeken een oplossing... En jij broer, jou, mijn brada drapa osse, mijn mati drapa opse, jou na een oplossing. En jij meldt je aan om de held te zijn van iemand. Jij meldt je aan. Je moet weten als man... Dat wanneer je jezelf in zulke relaties aanmeldt, je meldde je aan in een relatie, je is trouw een held, of je denkt dat je trouw een held, maar een held is trouw. Voor je meldde je aan, ben je denkt dat je meldde jezelf niet een held, en dat is gebeurd. En er zijn enkele zaken die alleenstaande moeders je nooit zullen zeggen. Een alleenstaande moeder zal nooit van je houden. En ze zal dat ook niet doen. Usaptaki er uitzonderingen zijn, dat weten we. U snap dat uitzondering de. Maar in de meeste gevallen is het dat die alleenstaande moeder niet om je geeft. En ik weet dat op dit moment er misschien mensen boos op me zijn. Van takie wat samen met tak drapen. Maar het is de realiteit en we moeten onze ogen niet sluiten. Van het gebeurt niet. Het gebeurt wel. Het gebeurt wel. En zoals ik eerder gezegd heb. Hebt u zeker iemand dicht bij u die dit meemaakt. Zeker Jaap Wansma. Toch? U moet weten dat een alleenstaande moeder nog steeds verliefd is op de vader van haar kind. Dat moet je weten. En hoe generaliseer, hoe saptaki er alleenstaande moeders zijn. Wanneer ze gezegd hebben, tot zover is het tot zover. Maar we weten dat er alleenstaande moeders zijn die nog steeds verliefd zijn op tapapaching. En ze geven die man nog steeds gratis toegang tot die poes. Ze geven die man nog steeds gratis toegang. Na abchimpa, waarbij ze geen meer relatie hebben. En jij die denkt van, hé, luister. En je zit een alleenstaande moeder. En je hebt medelijden, want de abwamping of toeping. En je denkt van, je gaat daar gaan helpen. Zo, jeppie, jego, jeppie. Ik denk dat ik hier al in enkele programma's van me heb aangegeven. Dat je als man je eigen gezin moet opbouwen. Je moet geen gezin gaan opbouwen waar een andere man weg van is gelopen. Jij hebt niet het probleem daar van gemaakt. Je moet geen probleem gaan oplossen die door een andere man is gecreëerd. Als die andere man zo goed was, of wederom als die vrouw zo goed was, zouden mensen toch bij elkaar zijn. Dat je passeert dat je go play help je papa. Een alleenstaande moeder wil je geld, niet jij. Een alleenstaande moeder zal altijd aan de behoefte van haar kinderen. Ze zal de behoefte van haar kinderen altijd voor jou plaatsen. Gelijk of niet. 547-330-8781-482. Ik heb het eerder gezegd. We moeten niet alleen onze meisjes, wanneer ze opkomen, vertellen en zeggen wat ze moeten doen. We moeten ook gaan werken aan onze zonen. Want wat we vaak genoeg doen, is ja, nou een boy, dus aman zal leren en hij zal het leren. Zo toe hij zal het leren. Want we kijken naar die meisjes, omdat we te veel geld in ze stoppen, het is een meisje dus. Ook onze jongens, want ook in onze jongens stoppen we heel veel tijd om ze groot te brengen. Dus precies zoals we onze meisjes zaken aanleren, precies zo moeten we het doen met onze zonen. We moeten onze zonen aangeven dat ze niet moeten gaan stappen in een kapot huis. Ze moeten niet gaan denken dat ze een relatie gaan redden. Of dat ze een alleenstaande moeder. Of dat ze spijt gaan tonen voor een alleenstaande moeder. Bouw je eigen gezin op. Bouw je eigen gezin op. Toen je naar haar keek, had ze geen tijd, want ze keek naar die andere knappe man. En dan nu, daar zaken niet goed zijn verlopen, dan kom jij de held spelen. Een alleenstaande moeder zal altijd de behoefte van haar kinderen voor jou plaatsen. Schrijf het op. Schrijf het op. Een alleenstaande moeder is een ontrouwe, ondankbare, ontrouwe en verraderlijke moeder. Vermijd alleenstaande moeders. Er zijn ook goede ertussen. Zoals ik eerder gezegd heb, er zijn heel veel goede ertussen. Dat wanneer ze een eind hebben gemaakt naar een relatie van hun babyvader, wanneer ze een lijn hebben getrokken van tot zover, ik ben niet meer met dat kind, de vader, en dan moet je niets meer daar komen zoeken. Je hoeft niet te denken van takie, je gaat kind komen zien en dan ga je gratis poes krijgen. Je kan het vergeten. Je kan het vergeten. Je gaat geen gratis poes meer krijgen. Dat weten we. Die moeders bestaan, die alleenstaande moeders bestaan er. Maar we moesten onze ogen niet sluiten voor die alleenstaande moeders die nog steeds gratis poes geven aan de vader van hun kind. Want ze kunnen zich niet losrukken van die man. En Yusa Egonik held. Ik passeer tak je go jepi. Na je ten je ego lassi. Na je ten je ego lassi. Vooral als die man een lekkere man is. We weten het. We zien het gebeuren. We zien het gebeuren. Ze is in een andere relatie gestapt. Maar omdat dat kindervader zo lekker is, kan ze die man niet loslaten. Dat kindervader is zo lekker. Jij gaat helpen papa. Maar omdat ze zo gewend is aan die andere man, Gwenty Lobby. Die andere man weet precies waar hij de kan pakken. Die andere man weet precies waar hij de kan pakken. Dat kindervader weet precies hoe hij er kan pakken. Dat kindervader weet precies hoe hij er in bed kan krijgen. Waarvan ze houdt. Jij als nieuwe man die held komt spelen. Je doet je uiterste best in bed. Maar je doet één ding niet. Je doet één ding niet. Dat kindervader wist precies hoe ze er kan laten skurten.
0: Dat kindervader weet precies hoe ze dat kan laten schreeuwen. Een man dat hij heeft alle tools in handen. Dus je ego play held. Maar je sabi achori. Je abi achori. Om er te brengen naar dat punt waar ze wil komen. En om daar te komen waar ze wil komen, is het alleen maar die baby's vader of dat kindervader. Hij alleen weet dat. Dus vandaar dat hij nog steeds toegang heeft of dat ze hem nog steeds toegang geeft tot haar pushen. Zij geeft hem nog steeds toegang tot haar pushen. En je mag boos worden. Want ik weet dat er nu mensen zijn die thuis zijn, die boos worden. En die boos op dit moment zijn wanneer dat ding zo zegt. En zeggen van je kan dat ding niet zo op de radio zeggen. Maar daarom bloot met lood. Daarom bloot met lood. Je mag boos zijn. Je kan het hard vinden.
2: Bloot met lood. Ataki about fa'alibi muslimi. Arki en leri uit alobi libi.

0: bloot met lood. Je mag boos zijn. Je kunt het hard noemen. Maar je kunt het geen leugen noemen wat ik op dit moment gezegd heb. Ik herhaal. Je mag boos zijn waar je nu dan ook bent, thuis, aan het werk. Je zit misschien nu met je schatje ergens in de auto. Misschien zit je nu op je voor- of achterterras. Misschien zitten jullie ergens buiten de stad en weer Arki. Want het is jouw programma. Je vindt het een goed programma. Maar misschien op dit moment luister je samen met mensen die zeggen van... maar nee, dat kan je toch niet zeggen op die radio. En je kunt het hard noemen. Wie is die man om dat te zeggen van alleenstaande moeders? Maar het is toch geen leugen die ik hier zeg. Mannen voeden kinderen op die niet van hen zijn. Financieren levensstijlen die zij niet hebben gecreëerd. En het is de eerste keer dat ik het hier zeg. En ze houden van vrouwen wiens harten ergens anders zijn. Je ilaba vrouw, maar vrouw ati no de pamus de. Afrouw ati no de na you. Je horang a vrouw, maar vrouw ne horang a you. Je horang a vrouw, maar vrouw ne horang a you. En er zijn heel wat mannen die kinderen opvoeden. Het levensstijl financieren. En zoals ik eerder gezegd van levensstijlen die zij niet hebben gecreëerd. Ik heb het eerder gezegd. Sticht je eigen gezin. Sticht jouw eigen gezin. Nog een probeer je voor herstel. Want zijn voor een trauma. Toen trauma met de relatie dat brok. Dat je ego dat je play held. Wie? Zo ben je. Toch? Je houdt van een vrouw waarvan haar hart ergens anders is. Ja, een vrouw hoor je, maar vrouw nee hoor aan jou. Een vrouw, die vrouw der hart is nog steeds bij dat kindervader. Die mensen zijn uit elkaar gegaan zonder ruzie hoor. Zonder gevecht. Die mensen zijn uit elkaar gegaan omdat ze misschien iets klein ding was. Want tien zijn niet normaal, zijn ze uit elkaar gegaan. Wam kisan nomo. Da yu kong, ye ko play health. Ye ko play health ya money. My sex no bon. I sex. I no lekker. Ye mek moiti. Me no lekker. Dap chi empa. Maar ze precies wat ze wil en wat hij moet doen. Toch? En wanneer jij dit soort van dingen doet, dan moet je weten dat daar er geen liefde is. Een levensstijl zou je financieren naar een transactie je pleegdraad. Een levensstijl zou je financieren. Jij bent de verliezende. Te adetappen wanneer de dag is afgelopen, ben jij steeds weer de verliezende. Elke dag dat je nog steeds daar bent. Elke week, elke maand, elke jaar dat je nog steeds daar bent. Ben jij steeds weer de verliezende. Begin, zoals ik het gezegd heb, begin je eigen huis. Begin je huis niet op de stichting van een ander. Nu denk ik dat je nou een held. Nu kom ik je ook dat is wanhoop verkleed in medeleven. Dat is wanhoop gekleed in medeleven. Je gaat een huis gaan bouwen waar er al een huis gebouwd was. Ik herhaal, dat is wanhoop verkleed als medeleven. Jij als man, je moet weten waarvoor je wat bent. Today op je noemens donge praxe lau lausani. Weet het als man waarvoor je wat bent. Weet pe sana je waarden ik man. Bescherm je vrede en kies verstandig. Bescherm je vrede en kies verstandig. We moeten gaan praten met onze zonen. We moeten ze niet gewoon laten hoor. Hij is een jongen, dus hij gaat het leren. Dat tama lering, dat heeft die man zoveel kapotte relaties achter elkaar. Zoveel teleurstellingen. En dan ga jij als ouder jezelf zoveel vragen stellen van waarom heb je het niet eerder gedaan? Omdat je ik ben liep naar Sani, het is een jongen dus hij zal het leren. Nee, je hebt zoveel tijd in hem gestopt. Zoals je zoveel tijd in je dochters gestopt hebt. Zoals je met je dochters praat, moet je zo ook toe omtak naar de boyfono. Unom lip de boy taki ai amogo lady. Kog lady sang. Weet je hoeveel geld het je gekost heeft om die jongen ook zo groot op te brengen als de dochters die je hebt? We moeten ze leren dat ze moeten kiezen waarvoor ze waard zijn. We moeten ze leren dat ze hun vrede moeten beschermen. We moeten ze leren dat wanneer ze kiezen, ze verstandig moeten kiezen. Dat moeten we ze leren, onze jongens. We moeten ze leren dat wanneer ze moeten hun huis niet gaan bouwen op een ander huis die reeds gebouwd was. Ik ga trouwen met een man bij tante. Trama me bunso, ama bo tanto. Na yubun nomoso. Yubun nomoso taktaki e, je wilt relatie gaan redden. Want je medeleven gaan tonen. Toch? Yubun nomoso. We moeten ze. Laat niets jou overkomen. Weet wat je wat bent. Laat de verkeerde vrouw niet zomaar je hart breken. Een verkeerde vrouw. Kijk goed je ogen uit. Want ze zal jouw financiën opmaken en je toekomst zal ze breken. Weet dat. Weet dat de brada na de brada van mij drapa. Also say de mati van mij. En dat is het. En dat is waar we hier over praten. Het is hard. Toch? Je kunt het hard noemen. Wanneer we de dingen hier zeggen. Ja, maar hoe zeg je dat? Maar het is toch geen leugen? We scheren niet ieder over één kam. Dat hebben we niet gedaan. Dat doen we niet. Alles dat we hier doen, wat we hier doen, is dat wij werken naar sterke huwelijken en sterke relaties. Maar we moeten onze ogen niet sluiten. We moeten niet doen alsof. We moeten onze ogen niet sluiten. We weten het. Als we om ons heen kijken, weten we precies wat er gebeurt. Uno do liki stranang de gevrij wat voor bepaalde sani. Als ik eerder in het programma gezegd heb, probleem lai en doorpraten kunnen er oplossingen komen in de problemen, de zoveel problemen. Misschien ben jij sterk en je vindt de oplossing en het werkt. Je bent in je eentje. Maar anderen hebben de ruimte nodig om met mensen te praten. Anderen is het dat ze, wanneer ze geluisterd hebben, één of twee oplossingen, dan kiezen ze één van ze. Maar anderen zijn zo hopeloos, want ze kunnen nergens naartoe gaan. Ze weten niet wat ze moeten doen. En ze proberen dat ding te camoufleren, maar op een gegeven moment, dat Sani het door een hoogtepunt. P, dat ze iets doen dat niet goed voor hunzelf is en voor de mensen om hun heen. Ik denk dat ik het hierbij ga houden. We weten dat na elke programma u thuis of aan het werk nog erover praat, nog erover discussieert. En misschien ben ik wat vergeten, maar misschien in een discussie noemen de na OCC komt het in u op en u praat door erover. Maar misschien zou het ook goed zijn dat wat ik vergeten ben wanneer u gebeld had, dat u ieder daarbuiten erop kan herinneren. Maar geen nood. Wij bedanken ieder die gebeld heeft. En door uw belletje zijn er mensen daarbuiten geweest die iets geleerd hebben. Als u thuis bent met je lover of wie dan ook, hoor aan man, hoor aan vrouw Stevie. En praten jullie, communiceren jullie goed met elkaar. Heeft geen probleem daar. Praten jullie net uit. Maar if ushitu taki anomamoro, dan kon libasani zo. Als u nu richting huis gaat, rijdt u voorzichtig. Als u nu zegt van na het programma gaat u liggen, wel te rusten. En dan zien we elkaar en horen elkaar volgende week. Ik zeg goedenavond. En dan mag u door gaan luisteren naar de mooie pokus die we hier voor u op een reetje gaan zetten. En u lobby en u horu srefi. Goedenavond.
1: Lood met lood. Ataki about fa'alibi muslimi. Arki en leri uit alobi libi. Wakalibi.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, vrijdag.

0: broadcasting all over the world. This is Lem Aver.
1: Rustig, tikke rustig, my dear. Rustig, rustig. Omwika, man. Oi, omwika, fai omwika, man. Ruwaka dabe, ai, go. Hey, tik alasan, fugwe snel, tik alasan. Hey, wakti, uku wanta kudabe. Oke, Arkino, taie bek, woteke mi. Ja, want daar heb ik wat voor maken te kusan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Maar wat san, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV. Hoe ben je van jou,

0: Ik ben Patricia van Daal en ook ik luister elke dag vanuit Nederland naar Lim FM, my radio station.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.
3: Lim Radio, 91.7 FM. Let's improve media.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, vrijdag. God.

Goedemorgen, geliefde luisteraar van Radio Lim FM. Mijn naam is Annemarie Sanchez en dit is Word of God. Ik weet niet hoe u zich op dit moment voelt, maar u, ik, we zijn wakker geworden, of beter gezegd, wakker gemaakt door de heilige adem van Elohim, de Creator. En dat we zaterdag jongstleden, augustus, de 8e maand van 2026, mochten binnentreden, is niet vanzelfsprekend, maar na zo'n genade.

Van zoveel is de levensadem afgesneden, maar wij bevinden ons in het land der levenden. En dan kan het zijn dat niet alles van een leien dakje gaat, dat er uitdagingen voor u liggen, maar ik denk dat elk van ons die min of meer heeft. Toch mogen we God danken, want we hebben een nieuwe dag ontvangen. 24 uur, dat is 1440 minuten, dat is 86.400 seconden. Hoe gaan we ermee om? Wel, als er één woord is dat ik uit mijn vocabulaire probeer te halen, dan is het woordje druk. Ik heb het druk, ik moet zoveel doen, hoor je, ik heb geen tijd. Maar als we het goed bekijken, klopt het laatste wel. Ik heb geen tijd. De tijd is niet van ons. Het is door God gegeven. Kostbaar. En het moet zo goed mogelijk besteed worden. Hoe vullen we deze dag in die God ons schenkt? Een deel is nodig om te slapen, want geest, ziel en lichaam moeten na zoveel bezigheden tot rust komen, zich herstellen. Toch offeren we vaak onze slaap op en gebruiken we ook nog energiedrank. Omdat we dit moeten afronden, die vergadering bijwonen, nog mailtjes of apps moeten lezen, zus of zo doen. Onze agenda is vol. Maar is er ook ruimte voor degene die ons in staat stelt die agenda af te werken? Ik heb geen tijd om Gods woord te lezen, maar zit uren voor de televisie. Ik heb geen tijd om te bidden. Maar ik ben uren bezig met mijn mobiele telefoon, op Facebook of andere social media, met games. En dat is precies wat Satan, Gods tegenstander, wil bereiken. Ons afleiden van God, ons misleiden en verleiden om bezig te zijn met allerlei dingen, behalve met de dingen van God. We vergeten wat koning David zegt in Psalm 139. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. In uw boek waren ze alle geschreven. De dagen die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Natuurlijk, want hij heeft ons gemaakt. Hoeveel tijd nemen we voor God, voor onszelf, ons gezin, ons werk en anderen? Want dat moet de volgorde zijn. Eerst God, dan jezelf. Want als we niet goed voor onszelf zorgen, kunnen we niet naar anderen omzien. Lobby Wang, we hebben allemaal verschillende relaties met verschillende personen. En gezonde relaties zijn nodig. Een relatie kan alleen ontstaan en zich ontwikkelen wanneer je communiceert met de andere, tijd neemt om de andere beter te leren kennen. En maakt niet uit of het een werkrelatie, vriendschaps, huwelijk is. Of een relatie met onze schepper, die we door Jezus Vader mogen noemen. Dat zou wat moois zijn. Je wil een hechte band met iemand, maar je wil geen tijd nemen om hem of haar beter te leren kennen. Onze Heer, de God van Abraham, Isaac en Jacob, is een God van relaties. Relaties met anderen vindt hij belangrijk, maar de band met hem staat voorop. Vindt u het misschien lastig met de Heer te praten omdat we hem niet zien? Maar iemand die blind is, ziet hem toch ook niet? De blinde Bartimeus zag Jezus niet, maar hij wist precies met wie hij te doen had. De zoon van David. En hij geloofde dat die hem kon genezen. Wanneer we ouder worden en ons zicht wordt minder, gaan we toch ook niet minder geloven in de Heer, of wel? Wie u ook bent, gezond of met een beperking, of u hem kent of niet, Yahweh hoort wanneer we oprecht tot hem roepen. En hij spreekt ook nog tot ons op verschillende manieren. Maar we moeten ontzag voor hem tonen. De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. En dan geeft hij wijsheid hoe om te gaan met zijn tijd. Weet u, allemaal ten tewi oppo, hebben we zoveel om handen. En het is makkelijk om te komen vastzitten in drukte. Omdat echtgenoot kinderen aandacht vragen, we geen nee kunnen zeggen tegen anderen, we draven door om promotie te maken, rennen van hot naar her. En zo kunnen we opgebrand, gestrest en zelfs depressief raken. Onze gezondheid, lichamelijk en vooral geestelijk, kan eronder lijden.
We kunnen liever een voorbeeld nemen aan de Heere Jezus. Hij verkondigde Gods koninkrijk, was veel met de mensen bezig, had tijd voor hun noden. Ze trokken constant aan hem. Maar in alles kwam eerst het contact met de Vader. Hij trok zich regelmatig terug op eenzame plekken en bad tot de Vader, waarna hij in volle kracht zijn werk kon doen. First things first. Prioriteit noemen we dat. En als Jezus, Gods Zoon, die de mensenzoon werd, dit contact nodig had, waarom denken wij dat we er zonder kunnen? Jezus zegt in Johannes 15, ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Nothing, nada. Als we de Heer de eerste plaats geven, eerst tijd voor hem vrijmaken, alles wat we van plan zijn te doen eerst met hem overleggen, dan zullen onze plannen slagen. Ook onze zorgen mogen we bij hem brengen en daar laten. Werp uw bekommernissen op hem, hij zal voor u zorgen, zegt de apostel Petrus. En wanneer we het koninkrijk van God en het doen van zijn wil de eerste plaats geven, zorgt hij voor al het andere wat we nodig hebben. Dat zegt Jezus himself in Matthäus 6. Maar wanneer we niet de juiste prioriteiten stellen, kunnen we vastlopen en wegdrijven van de schepper van tijd en van ons. En dat heeft de vijand maar al te graag. Geliefde, God wil onze aandacht. Niet even, maar regelmatig, elke dag. Samenkomen met anderen is goed. Werk voor hem doen is nodig. Maar tijd alleen met hem is het beste. Hij wil een persoonlijke relatie met ons. Die had hij al met de eerste mens, met Adam en Eva. Hij zocht hen op. In Genesis 3 staat dat hij wandelde in de avondkoelte. En God is niet veranderd. Maar als we een relatie met hem willen, moeten we hem ontmoeten. En hoe meer we met hem omgaan, hoe meer we zullen merken dat het heerlijk is om in zijn tegenwoordigheid te zijn.

Nader tot hem en hij zal tot u naderen. Tijd maken of geen tijd maken voor God is een keuze. Wij maken tijd voor wat belangrijk is voor ons. En als we zeggen geen tijd voor God te hebben, zeggen we daarmee: God, u bent niet belangrijk in mijn leven. Ik heb u niet nodig. Oké, goed. En wat als God zegt: ik ben bezig. Ik heb geen tijd voor je. He leadeth me, he leadeth me, by his own hand he leadeth me. Hij zelf, deze grote God, is met ons geweest tot op deze dag. Is het niet meer dan billijk dat we hem daarvoor eren? Dus, wat doen we vandaag met God zijn tijd? Een dag met God begonnen is een dag gewonnen, komt zo in me op. Ik weet niet hoe het bij u zit, maar ik ben een ochtendmens. Dus breng ik heel vroeg zoveel mogelijk tijd door met God. Kijk voor uzelf wanneer het lukt. Door de dag heen, 's avonds. Maar maak die tijd vandaag. Want u weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar een damp die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. Herinnert de apostel Jacobus ons. Hoe bezig we ook zijn, neem een time-out, zoals ze in basketbaltermen zeggen, en zoek God. Hij geeft kracht, rust, richting die we hard nodig hebben. We need to go back to the basics, back to the God of Abraham, Isaac and Jacob. Laten we hem in liefde zeggen: Jesus.

U bent de bron van mijn bestaan. Amen. Lobby Sisa, Lobby Brada, dank voor het luisteren naar Word of God via Radio Lim FM. And may the good Lord bless you and keep you.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleiding.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepzing winkels.
1: The notification on LIM.
2: In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.
3: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moender. Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice,

0: Power Tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Titelberg. Number 1.
2: Number 1.

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: Oscar.

Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice, still

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.
2: Rule strikes.

Choi Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendra Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice, stil.

0: have a notification on them.
1: In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.
2: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable.
3: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
4: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
5: All the hits. One station.
4: This week on 10.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough. Number one.
2: Number one.

luisteraars van Lim FM. Mijn naam is Cher Hooghoot en vanaf vandaag ben ik er op de vrijdag met de Feel Good Friday Energy. U luistert natuurlijk naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmsu.com. En vandaag is Feel Good Friday. Het is mijn eerste aflevering. Het is mijn eerste ochtendshift. So bear with me als er een paar schoonheidsfoutjes zijn. Ik ben er om jullie een fijne ochtend toe te wensen. Maar ook een fijne ochtend samen met jullie te beleven.

tak tangi. Wees dankbaar dat je er nog bent. Maakt niet uit hoe je hebt geslapen. Maakt niet uit hoe je dag is geweest van gisteren. Yesterday is history. Today is is a gift. That's why we call it a present. And tomorrow is a mystery. Dus geniet ervan. En jullie horen me nog. Maar bij deze gaan we dan lekker gezellig verder.

0: enano.
1: I'm gonna

0: Tot zover 30 Minutes of Love. Een half uur with the best love songs on Lim FM.
1: I will never find another lover sweeter than you.
2: The notification on Lim.
0: In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.

Zo, het is nu momenteel 9:09. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7 en natuurlijk te beluisteren op limfmsu.com. Ik hoop dat u een fijne vrijdagochtend heeft en ik hoop dat ik u gezellig bezig mag houden. We hebben natuurlijk de love songs gehad. Ik hoop dat u heeft genoten ervan, want ik heb er zeker van genoten en natuurlijk ook van die heerlijke Juan Luis Guerra. Wie houdt nou niet van Juan Luis Guerra? Maar ik wil even wat meegeven aan jullie. Ik zag vanochtend een hele mooie tekst. You cannot control how the world spins, yet each morning you can decide how you'll dance with it. En dit wil ik jullie meegeven vanochtend. Het maakt niet uit hoe je ochtend is geweest. Het maakt niet uit hoe je week is geweest. Wat in jouw controle is. Kan je controleren wat niet in je controle is. Lieve schat, laat maar gaan. Vandaag is een nieuwe dag. Maak het er het beste van. En natuurlijk, we are still breathing. We are still here. Tak tangi en let's enjoy this beautiful feel-good Friday. En natuurlijk gaan we natuurlijk lekker gezellig verder. Jullie horen me af en toe, maar weet even dat er nog veel meer komt. Er zijn natuurlijk een paar advertenties die komen. Natuurlijk hebben we ook het nieuws straks. En daarna gaan we, je weet het, we gaan het gezellig maken. Daarna alle remmen los tot 12 uur. Mijn naam is Cher en u luistert naar Lim FM 91.7.

Rataan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rataan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rataan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rataan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rataan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rataan zijn gratis. Rataan.

0: één momentje. Het ging even verkeerd. Maar natuurlijk gaan we het recht trekken. Because of course we need our number one tune. Of course we need our number one tune.
1: Afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.
3: The number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: todo taxo.
1: Arkis manalontu, danti de, u kondoro baka nanga nabeskopu, oftewel, na odofuna de. En abeskopu fti de, dat taxo, nengre, afin bumasra. Hij weer lange kamisa. En dat wil zeggen, met zijn neus in de boter gevallen. Oftewel, in de wereld kom je nog altijd goede zielen tegen die onder alle omstandigheden hun medemens als mens behandelen. Nengri, fin bumasra. Aweri langa kamisa.

Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 7 augustus. Okensoep met kip en zoutvlees. Kip gehakt uit de oven. Kimchi kip en curry garnalen. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Bij Emmaty staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Emmaty Nails and Cosmetics. Instagram, Emmaty Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Emmaty, the glens of perfection.
1: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die PG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na een K9 Dago, drones, scanners. Na een moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, dan moest u boos snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.

0: Wilt u uw bankzaken snel, veilig en gemakkelijk online regelen? Kom dan naar de DSB Online Banking Infodag op zaterdag 15 augustus van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij DSB Lelydorp. Onze medewerkers staan klaar om u persoonlijk te begeleiden en al uw vragen over online banking te beantwoorden. Of u nu net begint of meer wilt leren, u bent van harte welkom. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
1: Gentlemen, now you got a place to go. Club Exclusive Zenaida.
2: Entertainment Nightclub.
1: Een 18 plus dance club.
3: When rum till you use a big dancer.
1: Spannende paal dans en go-go
2: style dance performance.
1: Come and enjoy your night. Club Exclusive Zenaida is van maandag tot en met zaterdag open. Van 10 uur 's avonds tot 4:30 in de ochtend. Met verleidelijke adult shows. VIP booths, VIP rooms, table service, standard rooms en veilig parkeren. Club Exclusive Zenaida. Waar stijl, verleiding en exclusiviteit.

0: Dag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFMSU.com. Vandaag is vrijdag 7 augustus. De Anton de Kom Universiteit heeft het inschrijfgeld voor de bacheloropleidingen voor het collegejaar 2026-2027 verhoogd naar SRD 5000. Dit heeft bij delen van de studenten tot onbegrip geleid. We hebben daarom getracht te spreken met Gabriella Welzijn. Zij is de voorzitter studentencommissie van de faculteit der juridische wetenschappen.
1: Ik moet zeggen nee. Ik heb het niet zien aankomen, maar ik ben me wel ervan bewust dat de kosten voor onderhoud en andere noodzakelijkheden wel omhoog zijn gegaan. Dus het was wel een beetje logisch dat het omhoog zou gaan, hoor. Dus zo logischerwijs heb ik naar gekeken. En tijdens de infosessies die we recentelijk hebben gehad op 1 augustus, heb ik zoveel mogelijk de studenten wel erop voorbereid dat de kosten weliswaar omhoog zouden kunnen gaan.
0: En heeft het bestuur van de universiteit haar studenten voorbereid op deze verhoging?
1: In gesprek met de studentvertegenwoordiger, de heer Kario Rijo, hebben we wel onderling gesproken. En, hij zei dat het bestuur nog bezig was te kijken hoe ze eigenlijk het zo min mogelijk op het bordje van de student zouden kunnen schuiven. Maar ja, waarschijnlijk hebben ze ook hun beste, uiterste best gedaan, denk ik zo. Dus het was wel bekend, ja. We hebben het wel van de studentenvertegenwoordiger gehoord.
0: En naast het inschrijfgeld, komen er extra kosten bij?
1: Bij de masters wel. Bij de masters hebben we geld en op dit moment zijn dat $1000. Maar bij de bachelor zijn het gelden etenskosten. Veel van onze studenten komen uit verre districten. Dus hun onderhoudskosten, die moeten we ook erbij optellen. Boeken, dus literatuur. Ja, dat is het zo een beetje. Dus het is nogal wat. Het is niet alleen inschrijvingsgeld of zo. Ja.
0: Als we kijken naar de gelden die nodig zijn voor studiemateriaal, denk maar aan de boeken, blijven we even daar. Hebt u een indicatief getal van wat de kosten zijn om en bij?
1: De kosten voor literatuur verschillen, hoor. Ze verschillen. Het enige dat toch een beetje prijzig is, zijn de wettenbundels. Dat zijn onze bijbels eigenlijk. En die kunnen in de duizenden oplopen. Maar het verschilt natuurlijk per jaar. Want u begrijpt, die copycenters moeten ook leven. Ze moeten ook hun kosten kunnen dekken. Maar dat zijn eigenlijk de duurste boeken op onze opleiding. En ik denk dat er op de overige opleiding ook zo een variatie is aan prijzen. Het lukt wel, hoor. Het is niet onmogelijk. De prijzen, dat lukt wel met de prijzen, ja.
0: En hoe reageren de medestudenten op deze verhoging?
1: Geschokt natuurlijk, omdat het van 3 termijnen naar 2 termijnen is gegaan. En je begrijpt, niet iedereen is in staat om het te doen, te betalen. Dus voor de studentengemeenschap heeft dat voor nog wat ophef gezorgd. Maar het is niet dusdanig ingrijpend geweest dat het dat we kunnen zeggen dat het een eigen richting opgaat of zo, hoor. Ik denk dat we het wel kunnen bedenken dat de kosten ook zijn gegaan vanwege de situatie natuurlijk, ja.
0: En bepaalde mensen, die hoor ik al zeggen, eigenlijk mogen de studenten op de universiteiten niet klagen. Zeker als we het inschrijfgeld vergelijken met andere hbo-scholen.
1: Ja, het gaat niet om klagen. De universiteit is bewust, denk ik, een toegankelijk voor iedereen. Want het zou nou iets zijn dat alle opleidingen de paper duur zouden zijn. FHR is al in de 12.000 vrienden valuta, hoor, om het goed is naar euro of dollar. Maar de universiteit is voor studenten die uit minder daadkrachtige ouders komen, soms ook de daadkrachtige, hoor, die gewoon ervoor kiezen om toch te komen. Maar meestal zijn het de minder daadkrachtige die gebruik maken van de diensten die de universiteit biedt, de wetenschappelijke diensten. Dus voor die groep is het wel een zware klap, ja. Ja, het blijft een zware klap voor die groep.
0: En hoe staat het met de kwaliteit van het onderwijs? Krijgen de studenten waar voor hun geld?
1: Ja en nee. Ik zeg ja en nee, omdat het des docent, des persoon is, hun onderwijs eenheden naar behoren, eigenlijk, of naar voldoening te doen doseren aan de studenten. En ik denk wel dat de kwaliteit het waard is hoor. En je krijgt zelfs meer soms, omdat we ook uitwisselingen hebben bijvoorbeeld. En als je daarnaar kijkt, je krijgt de opportunity om naar het buitenland te gaan. Je krijgt de opportunity om meer te zien, meer te horen. Gaat u maar naar hoe vaak de universiteit heeft deelgenomen aan internationale wedstrijden, waarbij we ook prijzen in de wacht hebben gesleept. Dus het is niet alleen betalen om literatuur te lezen. Het praktische komt er ook bij kijken. Dus alle kosten, alles moeten we ook erbij berekenen. Dan heb je wel wat hoor. Dus je krijgt wel wat terug voor je geld. En eigenlijk studeren is investeren in jezelf. Dus als je het wilt doen, dan ga je wel echt ervoor.
0: En tot slot, zijn er mogelijkheden voor studenten die het niet kunnen permitteren, dit bedrag?
1: Ja, er zijn mogelijkheden. De studenten kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van de Nationale Ontwikkelingsbank. Zo heb je ook groepen personen die zich sterk maken om studenten te ondersteunen. Dus ik denk wel dat er genoeg mogelijkheden zijn hoor, om toch je universitaire carrière op te starten.
0: Zij is de voorzitter van de studentencommissie van de faculteit der juridische wetenschappen. Met haar hebben we gesproken over de verhoogde collegegelden op de Anton de Kom Universiteit. De collegegelden zijn verhoogd naar SRD 5000. Wennis Vijfhoven, districtscommissaris van Paramaribo Zuid, hebben wij vanmorgen gesproken over het Green Kondrijk campagne. Tijdens deze campagne gaan de verschillende districtscommissariaten samen met het Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer en het Bureau Openbare Gezondheidsdienst het veld op om extra controle uit te voeren.
2: Met die Green Kondrijk campagne zullen wij van Zuid daarop toezien dat de illegale vuilstortplaatsen opgeruimd worden in samenwerking met Openbaar Groen, die daar hun equipment inzetten om de illegale vuilstortplaatsen op te ruimen. Wij komen dan met de aanmaningen, we geven de mensen aanmaningen. Samen met de milieupolitie gaan we op pad en de resortsraadsleden van dat gebied waar we nu op dit moment zijn. We zijn nu aan het afronden in Evramzegen en die zaken hebben zich daar al reeds voltooid. We gaan door totdat we zien dat we voor een groot deel of zelfs helemaal hebben schoongemaakt. Verder kijken we ook naar de automonteurs of de mensen die autowrakken op de bermen plaatsen en die niet opruimen. Die krijgen aanmaningen om ze binnen een bepaalde tijd op te ruimen. Anders gaan er consequenties komen, zoals dan het wegslepen van zulke voertuigen naar een opslagplaats. En dan gaan de kosten wel verhaald worden op de eigenaar of degene die de autowrakken daar geplaatst heeft. Dat zijn de acties waar wij nu bezig zijn.
0: Ja.
2: En steekproeven om te kijken als er winkels vervallen producten hebben, de hygiëne niet in acht nemen. Dus als dat te zien is bij de bestuursdienst, gaan wij ook over dat aanmanen of sluiten.
0: En als we toch even blijven bij dat van illegale vuilstortplaatsen, jullie veel tegengekomen?
2: Ja, niet alleen dat we veel illegale vuilstortplaatsen zijn tegengekomen. De bestuursdienst is ook tegengekomen hoe mensen zelf, ze hebben ze op heterdaad betrapt, hoe ze dat vuil gaan dumpen met hele pick-ups. Dat zijn ze ook tegengekomen.
0: Ja, en wat
2: dus
0: zijn de gevolgen voor die?
2: De mensen zijn gewoon betrapt. De gevolgen zijn een boete voor die mensen. Alleen vind ik het heel jammer dat de boete niets voorstelt. Want als zo'n illegale vuildumper maar 1000 SRD aan boete krijgt. Dus daarom zou ik pleit voor dat er herzien wordt de wet en de boete, dat het omhoog gaat, zodat die mensen dan, want dan leren ze het niet af, want ze betalen die 1000 SRD en doen het morgen gewoon weer. Is niks voor ze. De boetes moeten omhoog.
0: En dat van de winkels, de controle op de verschillende winkels, hoe verloopt dat? Hebben jullie al winkels moeten sluiten?
2: Een maand of anderhalf geleden wel, maar voor nu nog niet. Nog niet. Ik heb wel gezien dat er een winkel gesloten is of een eetzaak, maar dat is niet in ons gebied.
0: Laten we ons focussen op de restaurants, eetzaken. Aan welke voorwaarden moet zo'n restaurant voldoen? Waarop letten jullie?
2: We letten op de vetputten. Die moeten schoon zijn. Die mogen niet verstopt zijn, niet verstopt raken. De hygiëne, hoe sla je je voedsel op? Toch? De koeling. Zijn ze in een goed gekoelde een koelruimte? De plek, is het netjes? Naar al die zaken wordt er gekeken. Zijn er gebruiken ze geen vervallen producten waarmee ze hun eten, hun voedsel voorbereiden? Op alles let men. Hun brandblusapparaat, is het niet vervallen? Want wat vele mensen niet weten, dat brandblusapparaten vervallen kunnen raken. Dus we kijken ook naar de vervaldatum van de brandblusapparaten of als die aanwezig zijn. Dat is wel, ja. En hoe de voeding opgeslagen wordt.
0: Wat we ook vaker zien zijn de verschillende standjes langs de weg. Denk maar aan de worstverkopers. Hoe staat het daarmee? Moeten ze ook een vergunning aanvragen? Voeren jullie ook controle daar?
2: Ja, we voeren ook controle daarop. En tijdens ons campagne waren we heel veel tegengekomen wat er dan gebeurt. Want ze moeten dan ook een vergunning hebben om hun waar te verkopen. Dus en als ze geen vergunning hebben, dan worden ze wel begeleid door het commissariaat hoe dat te doen. En er wordt ook gekeken hoe de voorbereiding van hun worst geschiet. Of dat wat ze verkopen. Dus die controle is er wel. En als ze dan de mensen tegenkomen die geen vergunning hebben, worden die wel begeleid. Omdat, kijk, wij stimuleren ook vooral jonge ondernemers, zien we vaak langs de weg en waar verkopen. We stimuleren ze ook jong ondernemerschap. Dus we weten dat die mensen hun brood daaraan verdienen. Dus dat in een one make this, maar last in die brede, dan begeleiden we ze, dan moeten we sturen we ze naar het commissariaat om hun zaken in orde te maken. En dan zien we er dan toe dat ze komen. En als ze dat niet doen en ze betrappen van ze hebben het niet gedaan en verkopen toch, dan wordt alles in beslag genomen. Maar tot nu toe, wat we hebben ervaren, ze zijn willing en dan komen ze wel voor die begeleiding en om hun stukken in te dienen om een vergunning aan te vragen.
0: Tot slot, DC, hoe verder met het Kringkondre-campagne?
2: Oké, wat wij nu, as we speak, mee bezig zijn. En ik vraag u als ik de gelegenheid krijg om het kenbaar te maken, zodat die samenleving het weet, is dat we zeggen Kringkondre actie, ik zie het, de resortsraadsleden hebben die klachten zo vaak gedeponeerd bij ons, de mensen die hun auto's of bussen auto raken, zelfs in de Hernutestraat is er een geval nu op dit moment waarmee de mensen steeds weer een aanmaning krijgen en toch doen wat ze willen. De bussen die langs op het trottoir zijn, mensen kunnen niet lopen. Er zijn schoolkinderen daar, een bewoond gebied vol kinderen, een kinderrijk gebied, toch? En dan zet je je bussen op de berm, op het trottoir. Daar lopen de kinderen op straat. Ik heb het zelf met mijn eigen oog gezien. Dus de mensen samen met de buurtmanager en de resortleider van Biekeuze hebben ze gisteren weer aanmaning gebracht voor de mensen. En als zij dan niet geen actie ondernemen om de bussen te verwijderen van het trottoir, zodat de mensen vrijelijk kunnen lopen, gaan wij de bussen in beslag nemen. Dat geldt ook voor de trekkers, als die dingen zo heet hoor, aan de Willem-Campagnestraat. Omdat kijk, steeds weer dat het zwaar materieel raakt dan die berm daar, het trottoir, dat betegeld is, kapot. En dan wanneer het kapot is, dan moet de overheid steeds inkomen om dat te maken. We hebben jarenlang een situatie gehad daar in de Willem-Campagnestraat. En nu zien we dat wegenautoriteit bezig is weer te rehabiliteren. En wat schetst me verbazing? Die trekkers zijn nu nog daar. Dus als de mensen, de eigenaren van die trekkers, haalt u die dingen van daar weg. Jullie maken de straten, de wegen kapot met die dingen.
3: Ja.
2: Dus we gaan daar wel strenger erop toezien dat dat gebeurt. En indien het niet gebeurt, gaan we dan in beslag moeten nemen samen met, in samenwerking met de politie. De politie is hiervan op de hoogte.
0: DC Wennis Vijfhoven, zij is districtscommissaris van Paramaribo Zuid. En met haar hebben we gesproken over het Kringkondre-campagne. Gisteren is de openbare vergadering in de Nationale Assemblée wederom laat aangevangen. Dit komt doordat het minimaal aantal leden voor quorum niet aanwezig was. Dit leidde tot discussie na de start van de vergadering en ook kwamen er enkele voorstellen naar voren. We brengen nu het volgende fragment. U hoort daarbij de voorzitter Michael Ashunatin, de fractieleider van de NDP, de heer Parmisar, de fractieleider van de VHP, de heer Gaidin, fractieleider A20, de heer Rijmen, mevrouw Afonsoa en mevrouw Matura.
4: En ik open deze vergadering van de Nationale Assemblée van donderdag 6 augustus, geconfuseerd voor 11 uur, het is nu 12:24. We zullen proberen collectief de tijd steeds meer terug te brengen naar de convocatietijd. En het verzoek naar u allen. En mededelingen zijn er afwezigen vanuit beide zijden. Graag de fractieleden voordat ik overga tot de mededelingen vanuit de stoel. Fractieleden, graag de lid Parmisser. Zijn er afmeldingen, afwezigen?
5: Ja, voorzitter, bedankt. Alweer moet ik de oproep doen dat wij op tijd beginnen, maar dat ligt aan de leden. Dat de leden op tijd de samenleving, ik heb een keer erover gehad, de samenleving kijkt naar ons en we hebben een voorbeeldfunctie. De regering was er ook eerder. Dat is jammer, laten we de tijd goed benutten. We hebben afgesproken als we later beginnen kunnen we eventueel later doorgaan. De planning is altijd van 10 tot 6, dus laten we kijken als de mogelijkheid er is, indien noodzakelijk, zal ik een beroep op u doen, dat we wat langer doorgaan. We moeten de tijd inhalen, er zijn genoeg wetten die we moeten behandelen, voorzitter. Hou je mee, dank u wel.
4: Dank u, geachte fractieleider Pawiro Regio.
6: Bedankt, voorzitter. Voorzitter, zeker met betrekking tot aanvang, zoals van de overzijde aangegeven wordt. Natuurlijk is het zo dat we ten overstaande van die samenleving duidelijk moeten zijn dat we zo snel als mogelijk, als de vergadering uitgeschreven worden, dat we moeten aanvangen. Maar zijn leden werkelijk die hier op tijd komen? En laat het niet zo zijn dat leden die op tijd hier zijn, in principe dupe van worden van de anderen die niet op tijd komen, voorzitter. Dus het moet niet zo vanzelfsprekend zijn dat het een regel wordt, omdat we later beginnen, een afspraak die we tijdens de begrotingsbehandeling hadden gemaakt, dat we die vanzelfsprekend voor alle vergaderingen meenemen, voorzitter. Voorzitter, laat het duidelijk zijn dat dat een afspraak was, zeker voor de begrotingsbehandeling, maar dat we niet a priori voor elke vergadering dat als uitgangspunt gebruiken, voorzitter. Dus laten we zij die hier op tijd zijn, geen dupe van laten worden met betrekking tot het zich niet houden aan de afspraken wat op tijd zijn, voorzitter betreft.
4: Ja, ik wil zeker meegaan met dat voorstel. En, maar we moeten ook een soort van corrigerende maatregel treffen. Dus ik ga u vragen dat we meegaan. Ik vraag dat we meegaan. We hebben geen tijden vastgesteld, ook niet in het orderreglement. Dus als we hier tijden afspreken en we zeggen we gaan over de tijd, dan zal ik met u zitten vooraf en dan kunnen we bespreken. Dat kan, maar wij gaan wel moeten opvangen voor de verloren tijd, voor het laat opvangen. Dus ik vraag u dan, als we dat afstemmen, dat we wel doortrekken wanneer dat mogelijk is. Graag de fractieleider.
5: Voorzitter, Ik moet zeggen, het komt niet vaak voor, maar ik ben blij met de opmerking van de heer Gerdien in die zin van de mensen die er wel zijn op tijd, die mogen niet de dupe worden. Dus mijn voorstel is concreet, voorzitter. Heel concreet. Als u converseert voor 10 uur, vraag ik u dat de samenleving, dat we bekend ook maken wie 10 uur hier aanwezig was. Dat is het verlengde van de heer Gerdien. Ja, dat we het nu bekend maken. Dan is het duidelijk, transparant en alles. 10 uur, alle namen, de mensen die getekend hebben, dat u dat omroept, voorzitter. Dat bekend maakt, sorry. Dank u wel, voorzitter. Ik ben heel blij met deze beslissing. Ik denk dat het Kamerbreed gedragen wordt. En ik kijk ernaar uit dat we dat doen. Dank u wel.
3: Ja, dat zal dus betekenen dat zonder die vergadering te openen met quorum, dat wij vanuit de stoel al beginnen aan te kondigen welke leden om 10 uur hier zijn. Dat is interessant. Geachte lid Mathura.
7: Ja. Nee, voorzitter, ik hoorde u zeggen dat de tijden, of als we dus later beginnen, dat we dat moeten inhalen of compenseren. Maar ik ben het niet eens daarmee, omdat ik vind dat leden die op tijd komen, daardoor juist gestraft worden. En dat we juist het gedrag van leden die niet op tijd komen, eigenlijk belonen. Want dan gaan we doortrekken en de leden die dan vanaf 10 uur wachten, die worden dan de dupe. Dus dat is één. Ik ben daar helemaal niet eens. Ik vind juist dat we goed gedrag moeten belonen. En juist mensen die niet op tijd komen, daar maatregelen voor moeten treffen. Dat is één. Twee is, hoe gaat u controleren dat mensen om 10 uur hebben getekend? Hoeveel ruimte geeft u binnen welke, dat ze aanwezig zijn? Want hier hoor ik een voorstel dat mensen die om 10 uur, als de vergadering voor 10 uur geconfuseerd zijn, en mensen tekenen om 10 uur, dat we de samenleving moeten informeren dat ze er om 10 uur zijn. Maar hoe weet u dat? Want op de presentie zoals die eruit ziet, wordt geen tijdstip aangetekend. Er is ook geen controlemechanisme. Sommige mensen komen en tekenen om 10 uur, anderen om 11 uur, anderen om 12 uur. Er is geen controlemechanisme wat dat betreft. Dus hoe gaat u dat doen?
3: Nou, ik lees om 10 uur de namen die hebben getekend. Ja, toch? Dat is het. En ten aanzien van de tijden, het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als mensen hier op tijd zijn, dan moeten we de collega's aanspreken op hun verantwoordelijkheid dat we een team zijn, als ik het zo moet noemen, dat de anderen op tijd komen. Zo is het ook in het gezin, toch? Vaak worden we gezamenlijk gestraft voor de een of voor de ander, maar het is wel zaak dat we elkaar wijzen op onze verantwoordelijkheid, dat we op tijd komen. Geachte Afonso, we kunnen overgaan tot de rest van de mededelingen. Regering, welkom.
8: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, belangrijk is niet alleen het tekenen van de presentielijst op tijd, maar ook hier aanwezig zijn in de zaal. Want we moeten dan niet iets hier gaan creëren waarbij leden op tijd komen tekenen, vroeg komen tekenen, weggaan. We hebben dan 26 handtekeningen daar om de vergadering te starten. En dan zitten we hier met 5 leden in de zaal, voorzitter. Het gaat om ons parlementair werk doen. Dan is op tijd tekenen en hier hoofdelijk aanwezig zijn om het werk te doen, voorzitter. Voorzitter, ik kijk uit naar, het, naar die... voortvarendheid van de commissie om ons ordereglement te veranderen, voorzitter. Want anders praten we hier zomaar. We weten wat we moeten doen en laten we doen wat we moeten doen.
3: Dus bijna zegt u, de naam opnoemen en aangeven is in de zaal aanwezig, is in de zaal aanwezig, is niet in de zaal aanwezig. Alleen mooie voorstellen, maar het moet wel werken. Geachte fractieleider Raymond.
9: Voorzitter, goedemorgen. Goedemiddag voor zij die mij gemist hadden. Ik ben terug. Belangrijk is, voorzitter, dat we... Belangrijk is, voorzitter, is dat we niet alleen de voorstellen waarachter ik sta, waarbij de partijen net hebben aangegeven, coalitie als de oppositie, maar dat u ook de namen opleest van de mensen die daadwerkelijk om 10 tot 10 uur getekend hadden en aanwezig waren. Dus ik weet niet hoe het gaat doen, Want wij zijn vaak hier vroeger, er is een bepaalde groep die altijd op tijd is. En er is een bepaalde groep die altijd laat is. En ik denk dat we toch onze verantwoordelijkheid naar die samenleving toe moeten nemen. Dus ik weet niet, ik denk dat we toch misschien in fractieverband samen met ieder moeten praten hoe we dat gaan implementeren. Zodat het dan duidelijk is dat wat er tot nu toe geprofileerd is, niet aanvaardbaar is in het parlement.
3: Ik dank u allen voor de bijdrage. We gaan iets op papier zetten en dan zal ik met de fractieleiders dit doornemen. Ik word alleen maar enthousiast. Ik zie dat we de tijd terug kunnen brengen naar 10, naar precies de confrontatietijd.
0: Aldus het fragment uit de Nationale Assemblée, waar de vergadering gisteren weer eens laat is aangevangen. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op vrijdag 7 augustus. Bedankt voor uw aandacht.

Zo, het is nu momenteel 10:56. En natuurlijk luistert u naar Lim FM 91.7. Ook te beluisteren via limfmsu.com. Ik ben Cher en vandaag is Feel Good Friday. We hebben een lekkere, relaxte ochtend shift. Tot nu toe, we hebben het natuurlijk van alles en nog wat gehad. Maar ik wil met deze lekkere starten, omdat we richting etenstijd gaan. Natuurlijk, de meeste mensen gaan lunchen. Dus we gaan richting etenstijd. En deze is een van mijn favorieten van Suripop. Luistert u gezellig mee?

0: Dan zijn we er weer. Gezellig, hè?
1: Ja, deze Feel Good Friday gaat je helemaal in de stemming brengen voor het weekend. We stomen je klaar, we stomen je ready voor het weekend. Het maakt niet uit wat je doet. Ga je buiten de stad, ga je uit of ga je gewoon relaxen. It is Feel Good Friday and get into it with us. En nu gaan we dus lekker gezellig verder. Share in de studio, je luistert nog steeds naar Lim FM 91.7 en Lim FM su.com. Daar kunnen we hem ook beluisteren.

0: Hey Kas, ik ga het opnieuw doen.
1: Ja, ma?
2: Enough, mama mi. Want mijn man Bribi dat toch is een precies €100 no mo gym.
1: Maar dat had ik je beloofd.
2: Maar deze no man zijn €50 gym alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Ik bedoel dat na Michari Timo langer in mijn beren.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is zo je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomuso, fijne dag.
1: Is goed, ma.
2: Anomuso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De Shell.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
2: Number one.
3: Number one.

Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 7 augustus. Okensoep met kip en zoutvlees. Kip gehakt uit de oven, kimchim kip en curry garnalen. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

Esther en vandaag is Feel Good Friday. En ik hoop dat jullie genieten van de uitzending. Ik hoop dat ik jullie vrijdag wat extra leuk heb gemaakt voor jullie. En we gaan natuurlijk lekker verder.

nog water. Wees vooral lief voor elkaar in het verkeer. En ja, let goed op jezelf. Trek een pet op of zet een hoed op. En drink vooral genoeg water. Vermijd natuurlijk de Domineestraat in Omwegen, omdat ze bezig zijn te werken daar. En ja, maak er gewoon een leuke dag van. Maak er een leuke dag van. Wees positief. En yes, let's get into the energy of the weekend. It's Feel Good Friday. Do you feel good?

Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.

0: #1 tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. #1 on Limb, on Peterborough. #1.
2: #1.

Zo, lieve mensen. Men zegt, Botros Witi Mabari Mutapu. Ik ben aan het einde van mijn dienst. Het zit erop. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze Feel Good Friday met mij. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. En natuurlijk ook te beluisteren op limfmsu.com. Het was mij een waar genoegen deze ochtend met jullie bezig te zijn. Ik hoop dat ik jullie een fijne ochtend heb mogen brengen met muziek en alles erop en eraan. Of course, the good vibes. Natuurlijk is mijn boodschap altijd, wees lief voor jezelf, maar ook lief voor je medemens. En als je merkt dat je boos wordt, adem even diep in en uit. Tel tot 5 of tot 10, totdat je helemaal tot rust bent gekomen. Reageer dan pas. Zoals Rodney zou zeggen, luister goed naar zijn lied Consciëntie. Zona praxeer bangi fosietaki. Zona praxeer bangi fosietak abrayus revi. En wees vooral super lief voor jezelf. Ik ga eruit. Ik wens jullie een fijn weekend toe. Ik ben er weer op woensdag. Dan hebben we midweek momentum. En ja, I hope that you guys enjoyed it. Ik wens jullie een fijne dag toe. En een fijn weekend toe. Dit was Feel Good Friday met Cher. En ik ga eruit met deze.

0: nigga.
1: Yama?
2: Enough, mama mi. One minimum bribe dat toch is een precies €100 no mo Jim.
1: Maar dat had ik je beloofd.
2: Maar deze man is na €50 Jim alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is zo je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomoso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello. Dat is meer zie ik brokken gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, als je bosena €100 eten, zorg dat ik doe via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dan sabi. Want de service is geweldig. De oersmalet me deed je direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, Amoni zei bosena die schoon, maar ik kan zijn en Jim ook doen.
1: Mama!
3: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
4: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.

VIP rooms, table service, standard rooms en veilig parkeren. Club Exclusive Zenaida, waar stijl, verleiding en exclusiviteit samen.

0: goedendag. U luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsuur.com. Vandaag is vrijdag 7 augustus. De Anton de Kom Universiteit heeft het inschrijfgeld voor de bacheloropleidingen voor het collegejaar 2026-2027 verhoogd naar SRD 5000. Dit heeft bij delen van de studenten tot onbegrip geleid. We hebben daarom getracht te spreken met Gabriella Welzijn. Zij is de voorzitter studentencommissie van de faculteit der juridische wetenschappen.
1: Ik moet zeggen nee. Ik heb het niet zien aankomen, maar ik ben me wel ervan bewust dat de kosten voor onderhoud en andere noodzakelijkheden wel omhoog zijn gegaan. Dus het was wel een beetje logisch dat het omhoog zou gaan, hoor. Dus zo logischerwijs heb ik er naar gekeken. En tijdens de info-sessies die we recentelijk hebben gehad op 1 augustus, heb ik zoveel mogelijk de studenten wel erop voorbereid dat de kosten weliswaar omhoog zouden kunnen gaan.
0: En heeft het bestuur van de universiteit haar studenten voorbereid op deze verhoging?
1: De student, in gesprek met de studentvertegenwoordiger, de heer Kario Rijo, hebben we wel onderling gesproken. En, hij zei dat het bestuur nog bezig was te kijken hoe ze eigenlijk het zo min mogelijk op het bordje van de student zouden kunnen schuiven. Maar ja, waarschijnlijk hebben ze ook hun beste, uiterste best gedaan, denk ik zo. Dus het was wel bekend, ja. We hebben het wel van de studentenvertegenwoordiger gehoord.
0: En naast het inschrijfgeld, komen er extra kosten bij?
1: Bij de masters wel. Bij de masters hebben we geld en op dit moment zijn het $1000. Maar bij de bachelor zijn het gelden, etenskosten. Veel van onze studenten komen uit verre districten. Dus hun onderhoudskosten, die moeten we ook erbij optellen. Boeken, literatuur. Ja, dat is het zo een beetje. Dus het is nogal wat. Het is niet alleen een inschrijvingsgeld of zo. Ja.
0: Als we kijken naar de gelden die nodig zijn voor studiemateriaal, denk maar aan de boeken. Blijven we even daar. Hebt u een indicatief getal van wat de kosten zijn om en bij?
1: De kosten voor literatuur verschillen, hoor. Ze verschillen. Het enige dat toch een beetje prijzig is, zijn de wettenbundels. Dat zijn onze bijbels eigenlijk. En die kunnen in de duizenden oplopen. Maar het verschilt natuurlijk per jaar. Want u begrijpt, die copycenters moeten ook leven. Ze moeten ook hun kosten kunnen dekken. Maar dat zijn eigenlijk de duurste boeken op onze opleiding. En ik denk dat er op de overige opleiding ook zo een variatie is aan prijzen. Het lukt wel, hoor. Het is niet onmogelijk. De prijzen, het lukt wel met de prijzen, ja.
0: En hoe reageren de medestudenten op deze verhoging?
1: Geschokt natuurlijk, omdat het van 3 termijnen naar 2 termijnen is gegaan. En u begrijpt, niet iedereen is in staat om het te doen, te betalen. Dus voor de studentengemeenschap heeft het voor nog wat ophef gezorgd. Maar het is niet dusdanig ingrijpend geweest dat het dat we kunnen zeggen dat het een eigen richting opgaat of zo, hoor. Ik denk dat we het wel kunnen bedenken dat de kosten ook zijn gegaan vanwege de situatie natuurlijk, ja.
0: En bepaalde mensen, die hoor ik al zeggen, eigenlijk mogen de studenten op de universiteiten niet klagen. Zeker als we het inschrijfgeld vergelijken met andere hbo-scholen.
1: Ja, het gaat niet om klagen. De universiteit is bewust, denk ik, een toegankelijk voor iedereen. Want het zou nou iets zijn dat alle opleidingen de paper duur zouden zijn. Een FHR is al in de 12.000 vrienden valuta horen, om het goed is naar euro of dollar. Maar de universiteit is voor studenten die uit minder daadkrachtige ouders komen, soms ook de daadkrachtige, hoor, die gewoon ervoor kiezen om toch te komen. Maar meestal zijn het de minder daadkrachtige die gebruik maken van de diensten die de universiteit biedt, de wetenschappelijke diensten. Dus voor die groep is het wel een zware klap, ja. Ja, het blijft een zware klap voor die groep.
0: En hoe staat het met de kwaliteit van het onderwijs? Krijgen de studenten waar voor hun geld?
1: Nou, Nou, ja en nee. Ik zeg ja en nee, omdat het des docent, des persoon is, hun onderwijs eenieden naar behoren, eigenlijk, of naar voldoening te doen doseren aan de studenten. En ik denk wel dat de kwaliteit het waard is hoor. En je krijgt zelfs meer soms, omdat we ook uitwisselingen hebben bijvoorbeeld. En als je daarnaar kijkt, je krijgt de opportunity om naar het buitenland te gaan. Je krijgt de opportunity om meer te zien, meer te horen. Gaat u maar naar hoe vaak de universiteit heeft deelgenomen aan internationale wedstrijden, waarbij we ook prijzen in de wacht hebben gesleept. Dus het is niet alleen betalen om literatuur te lezen. Het praktische komt er ook bij kijken. Dus alle kosten, alles moeten we ook erbij berekenen. Dan heb je wel wat hoor. Dus je krijgt wel wat terug voor je geld. En eigenlijk studeren is investeren in jezelf. Dus als je het wilt doen, dan ga je wel echt ervoor.
0: En tot slot, zijn er mogelijkheden voor studenten die het niet kunnen permitteren, dit bedrag?
1: Ja, er zijn mogelijkheden. De studenten kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van de Nationale Ontwikkelingsbank. Zo heb je ook groepen personen die zich sterk maken om studenten te ondersteunen. Dus ik denk wel dat er genoeg mogelijkheden zijn hoor, om toch je universitaire carrière op te starten.
0: Fijn. Zij is de voorzitter van de studentencommissie van de faculteit der juridische wetenschappen. Met haar hebben we gesproken over de verhoogde collegegelden op de Anton de Kom Universiteit. De collegegelden zijn verhoogd naar SRD 5000. Wennis Vijfhoven, districtscommissaris van Paramaribo Zuid, hebben wij vanmorgen gesproken over het Kringkondrijk-campagne. Tijdens deze campagne gaan de verschillende districtscommissariaten samen met het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer en het Bureau Openbare Gezondheidsdienst het veld op om extra controle uit te voeren.
2: Met die Kringkondrijk-campagne zullen wij van Zuid daarop toezien dat de illegale vuilstortplaatsen opgeruimd worden in samenwerking met Openbaar Groen, die daar hun equipment inzetten om de illegale vuilstortplaatsen op te ruimen. Wij komen dan met de aanmaningen, we geven de mensen aanmaningen. Samen met de milieupolitie gaan we op pad en de resortsraadsleden van dat gebied waar we nu op dit moment zijn. We zijn nu aan het afronden in Evramszegen en die zaken hebben zich daar al iets voltooid. We gaan door totdat we zien dat we voor een groot deel of zelfs helemaal hebben schoongemaakt. En verder kijken we ook naar de automonteurs of de mensen die autowrakken op de bermen plaatsen en die niet opruimen. Die krijgen aanmaningen om ze binnen een bepaalde tijd op te ruimen. Anders gaan er consequenties komen, zoals dan het wegslepen van zulke voertuigen naar een opslagplaats. En dan gaan de kosten wel verhaald worden op de eigenaar of degene die de autowrakken daar geplaatst heeft. Dat zijn de acties waar we, maar wie wij nu bezig zijn.
0: Ja.
2: En steekproeven om te kijken als er winkels vervallen producten hebben, de hygiëne niet in acht nemen. Dus als dat te zien is bij de bestuursdienst, gaan wij ook over dat aanmanen of sluiten.
0: En als we toch even blijven bij dat van illegale vuilstortplaatsen, zijn jullie veel tegengekomen?
2: Ja, niet alleen dat we veel illegale vuilstortplaatsen zijn tegengekomen. De bestuursdienst is ook tegengekomen hoe mensen zelf, ze hebben ze op heterdaad betrapt, hoe ze dat vuil gaan dumpen met hele pick-ups. Dat zijn ze ook tegengekomen.
0: Ja. En wat
2: dus
0: zijn de gevolgen voor die?
2: De mensen zijn gewoon betrapt. De gevolgen zijn een boete voor die mensen. Alleen vind ik het heel jammer dat de boete niets voorstelt. Want als zo'n illegale vuildumper maar 1000 SRD aan boete krijgt. Dus daarom zou ik pleit voor dat er herzien wordt de wet en de boete, dat het omhoog gaat, zodat die mensen dan, want dan leren ze het niet af, want ze betalen die 1000 SRD en doen het morgen gewoon weer. Dat is niks voor ze. De boetes moeten omhoog.
0: En dat van de winkels, de controle op de verschillende winkels, hoe verloopt dat? Hebben jullie al winkels moeten sluiten?
2: Een maand of anderhalf geleden wel, maar voor nu nog niet. Nog niet. Ik heb wel gezien dat er een winkel gesloten is of een eetzaak, maar dat is niet in ons gebied.
0: Laten we ons focussen op de restaurants, eetzaken. Aan welke voorwaarden moet zo'n restaurant voldoen? Waarop letten jullie?
2: We letten op de vetputten. Die moeten schoon zijn. Die mogen niet verstopt zijn, niet verstopt raken. De hygiëne, hoe sla je je voedsel op? Toch? De koeling. Zijn ze in een goed gekoelde een koelruimte? De plek, is het netjes? Naar al die zaken wordt er gekeken. Zijn er gebruiken ze geen vervallen producten waarmee ze hun eten, hun voedsel voorbereiden? Op alles let men. Hun brandblusapparaat, is het niet vervallen? Want wat vele mensen niet weten, dat brandblusapparaten vervallen kunnen raken. Dus we kijken ook naar de vervaldatum van de brandblusapparaten of als die aanwezig zijn. That's all. Yeah. En hoe de voeding opgeslagen wordt.
0: Wat we ook vaker zien zijn de verschillende standjes langs de weg. Denk maar aan de worstverkopers. Hoe staat het daarmee? Moeten ze ook een vergunning aanvragen? Voeren jullie ook controle daar?
2: Ja, we voeren ook controle daarop. En tijdens ons campagne waren we heel veel tegengekomen wat er dan gebeurt. Want ze moeten dan ook een vergunning hebben om hun waar te verkopen. Dus en als ze geen vergunning hebben, dan worden ze wel begeleid door het commissariaat hoe dat te doen. En er wordt ook gekeken hoe de voorbereiding van hun worst geschiet. Of dat wat ze verkopen. Dus die controle is er wel. En als ze dan de mensen tegenkomen die geen vergunning hebben, worden die wel begeleid. Omdat, kijk, wij stimuleren ook vooral jonge ondernemers, zien we vaak langs de weg en waar verkopen. We stimuleren ze ook jong ondernemerschap. Dus we weten dat die mensen hun brood daaraan verdienen. Dus dat in een make this, maar last in die brede, dan begeleiden we ze, dan moeten we sturen we ze naar het commissariaat om hun zaken in orde te maken. En dan zien we er dan toe dat ze komen. En als ze dat niet doen en ze betrappen van ze hebben het niet gedaan en verkopen toch, dan wordt alles in beslag genomen. Maar tot nu toe, wat we hebben ervaren, ze zijn willing en dan komen ze wel voor die begeleiding en om hun stukken in te dienen om een vergunning aan te vragen.
0: Tot slot, DC, hoe verder met het Kringkondre-campagne?
2: Oké, wat wij nu, as we speak, mee bezig zijn. En ik vraag u als ik de gelegenheid krijg om het kenbaar te maken, zodat die samenleving het weet, is dat we zeggen Kringkondre actie, ik zie het. De resortsraadsleden hebben die klachten zo vaak gedeponeerd bij ons. De mensen die hun auto's of bussen, autowrakken. Zelfs in de Hernutestraat is er een geval nu op dit moment waarmee de mensen steeds weer een aanmaning krijgen en toch doen wat ze willen. De bussen die langs op het trottoir zijn. Mensen kunnen niet lopen. Er zijn schoolkinderen daar. Een bewoond gebied vol kinderen. Een kinderrijk gebied. Toch? En dan zet je je bussen op de berm, op het trottoir. Daar lopen de kinderen op straat. Ik heb het zelf met mijn eigen oog gezien. Dus de mensen samen met de buurtmanager en de resortleider van die keuze hebben ze gisteren weer aanmaning gebracht voor de mensen. En als zij dan geen actie ondernemen om de bussen te verwijderen van het trottoir, zodat de mensen vrijer kunnen lopen, gaan wij de bussen in beslag nemen. Dat geldt ook voor de trekkers, als die dingen zo heet hoor, aan de Willem-Campagnestraat. Omdat kijk, steeds weer dat het zwaar materieel raakt dan die berm daar, het trottoir, dat betegeld is, kapot. En dan wanneer het kapot is, dan moet de overheid steeds inkomen om dat te maken. We hebben jarenlang een situatie gehad daar in de Willem-Campagnestraat. En nu zien we dat wegenautoriteit bezig is weer te rehabiliteren. En wat schetst me verbazing? Die trekkers zijn nu nog daar. Dus als de mensen, de eigenaren van die trekkers, houdt u die dingen van daar weg. Jullie maken de straten, de wegen kapot met die dingen.
3: Ja.
2: Dus we gaan daar wel strenger erop toezien dat dat gebeurt. En indien het niet gebeurt, gaan we dan in beslag moeten nemen samen met, in samenwerking met de politie. De politie is hiervan op de hoogte.
0: DC Wennis Vijfhoven, zij is districtscommissaris van Paramaribo Zuid. En met haar hebben we gesproken over het Kringkondre-campagne. Gisteren is de openbare vergadering in de Nationale Assemblée wederom laat aangevangen. Dit komt doordat het minimaal aantal leden voor quorum niet aanwezig was. Dit leidde tot discussie na de start van de vergadering en ook kwamen er enkele voorstellen naar voren. We brengen nu het volgende fragment. U hoort daarbij de voorzitter Michael Ashwinatin, de fractieleider van de NDP, de heer Parmisar, de fractieleider van de VHP, de heer Gaidin, fractieleider A20, de heer Rijmen, mevrouw Afonsoa en mevrouw Matura.
4: En ik open deze vergadering van de Nationale Assemblée van donderdag 6 augustus, geconfuseerd voor 11 uur, het is nu 12:24. We zullen proberen collectief de tijd steeds meer terug te brengen naar de convocatietijd. En het verzoek naar u allen. En mededelingen, zijn er afwezigen vanuit beide zijden? Graag de fractieleden, voordat ik overga tot de mededelingen vanuit de stoel. Fractieleden, graag de lid Parmisser, zijn er afmeldingen, afwezigen?
5: Ja, voorzitter, bedankt. Alweer moet ik de oproep doen dat wij op tijd beginnen, maar dat ligt aan de leden. Dat de leden op tijd de samenleving, ik heb een keer erover gehad, de samenleving kijkt naar ons en we hebben een voorbeeldfunctie. De regering was er ook eerder. Dat is jammer, laten we de tijd goed benutten. We hebben afgesproken als we later beginnen kunnen we even later doorgaan. De planning is altijd van 10 tot 6. Dus laten we kijken, als de mogelijkheid er is, indien noodzakelijk, zal ik een beroep op u doen, dat we wat langer doorgaan. We moeten de tijd inhalen, er zijn genoeg wetten die we moeten behandelen, voorzitter. Hou je weet, dank u wel.
6: Voorzitter, zeker met betrekking tot aanvang, zoals van de overzijde aangegeven wordt. Natuurlijk is het zo dat we ten overstaande van die samenleving duidelijk moeten zijn dat we zo snel als mogelijk, als de vergadering uitgeschreven worden, dat we moeten aanvangen. Maar er zijn leden werkelijk die hier op tijd komen. En laat het niet zo zijn dat leden die op tijd hier zijn, in principe dupe van worden van de anderen die niet op tijd komen, voorzitter. Dus het moet niet zo vanzelfsprekend zijn dat het een regel wordt, omdat we later beginnen, een afspraak die we tijdens de begrotingsbehandeling hadden gemaakt, dat we die vanzelfsprekend voor alle vergaderingen meenemen, voorzitter. Voorzitter, laat het duidelijk zijn dat dat een afspraak was, zeker voor de begrotingsbehandeling, maar dat we niet a priori voor elke vergadering dat als uitgangspunt gebruiken, voorzitter. Dus laten we zij die hier op tijd zijn geen dupe van laten worden met betrekking tot het zich niet houden aan de afspraken wat op tijd zijn, voorzitter betreft.
4: Ja, ik wil zeker meegaan met dat voorstel. En, maar we moeten ook een soort van corrigerende maatregel treffen. Dus ik ga u vragen dat we meegaan. Ik vraag dat we meegaan. We hebben geen tijden vastgesteld, ook niet in het orde-reglement. Dus als we hier tijden afspreken, maar we zeggen we gaan over de tijd, dan zal ik met u zitten vooraf en dan kunnen we bespreken. Dat kan, maar wij gaan wel moeten opvangen voor de verloren tijd, voor het laat opvangen. Dus ik vraag u dan, als we dat afstemmen, dat we wel doortrekken wanneer dat mogelijk is. Graag de fractieleider.
5: Voorzitter, ik moet zeggen, het komt niet vaak voor, maar ik ben blij met de opmerking van de heer Gaidin in die zin van de mensen die er wel zijn op tijd, die mogen niet de dupe worden. Dus mijn voorstel is concreet, voorzitter. Heel concreet. Als u converseert voor 10 uur, vraag ik u dat de samenleving, dat we bekend ook maken wie 10 uur hier aanwezig was. Dat is het verlengde van de heer Gajardin, ja, dat we het nu bekend maken. Dan is het duidelijk, transparant en alles. 10 uur, alle namen, de mensen die getekend hebben, dat u dat omroept, voorzitter. Dat bekend maakt, sorry. Dank u wel, voorzitter. Ik ben heel blij met deze beslissing. Ik denk dat het kamerbreed gedragen wordt. En ik kijk ernaar uit dat we dat doen. Dank u wel.
4: Ja, dat zal dus betekenen dat zonder die vergadering te openen met quorum, dat wij vanuit de stoel al beginnen aan te kondigen welke leden om 10 uur hier zijn. Is interessant. Graag de lid Mathura.
3: Ja. Nee, voorzitter, ik hoorde u zeggen dat de tijden, of als we dus later beginnen, dat we dat moeten inhalen of compenseren. Maar ik ben het niet eens daarmee, omdat ik vind dat leden die op tijd komen daardoor juist gestraft worden. En dat we juist het gedrag van leden die niet op tijd komen eigenlijk belonen. Want dan gaan we doortrekken en de leden die dan vanaf 10 uur wachten, die worden dan de dupe. Dus dat is één. Ik ben daar helemaal niet eens. Ik vind juist dat we goed gedrag moeten belonen. En juist mensen die niet op tijd komen, daar maatregelen voor moeten treffen. Dat is één. Twee is, hoe gaat u controleren dat mensen om 10 uur hebben getekend? Hoeveel ruimte geeft u binnen welke, dat ze aanwezig zijn? Want hier hoor ik een voorstel dat mensen die om 10 uur, als de vergadering voor 10 uur geconfuseerd zijn en mensen tekenen om 10 uur, dat we de samenleving moeten informeren dat ze er om 10 uur zijn. Maar hoe weet u dat? Want op de presentie zoals die eruit ziet, wordt geen tijdstip aangetekend. Er is ook geen controlemechanisme. Sommige mensen komen en tekenen om 10 uur, anderen om 11 uur, anderen om 12 uur. Er is geen controlemechanisme wat dat betreft. Dus hoe gaat u dat doen?
4: Nou, ik lees om 10 uur de namen die hebben getekend. Ja, toch? Dat is het. En ten aanzien van de tijden, het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als mensen hier op tijd zijn, dan moeten we de collega's aanspreken op hun verantwoordelijkheid dat we een team zijn, als ik het zo moet noemen, dat de anderen op tijd komen. Zo is het ook in het gezin, toch? Vaak worden we gezamenlijk gestraft voor de een of voor de ander, maar het is wel staat dat we elkaar wijzen op onze verantwoordelijkheid, dat we op tijd komen. Graag de Afonsoa, we kunnen overgaan tot de rest van de mededelingen. Regering, welkom.
7: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, belangrijk is niet alleen het tekenen van de presentielijst op tijd, maar ook hier aanwezig zijn in de zaal. Want we moeten dan niet iets hier gaan creëren waarbij leden op tijd komen tekenen, vroeg komen tekenen, weggaan. We hebben dan 26 handtekeningen daar om de vergadering te starten. En dan zitten we hier met 5 leden in de zaal, voorzitter. Het gaat om ons parlementair werk doen. Dan is op tijd tekenen en hier hoofdelijk aanwezig zijn om het werk te doen, voorzitter. Voorzitter, ik kijk uit naar, het, naar die voortvarendheid van de commissie om ons ordereglement te veranderen, voorzitter. Want anders praten we hier zomaar. We weten wat we moeten doen en laten we doen wat we moeten doen.
4: Dus bijna zegt u, de naam opnoemen en aangeven is in de zaal aanwezig, is in de zaal aanwezig, is niet in de zaal aanwezig. Alleen mooie voorstellen, maar het moet wel werken. Graag de fractieleider Raymond.
8: Voorzitter, goedemorgen. Belangrijk is, voorzitter, is dat we niet alleen de voorstellen waarachter ik sta, wat beide partijen net hebben aangegeven, coalitie als de oppositie, maar dat u ook de namen opleest van de mensen die daadwerkelijk om 10 tot 10 uur getekend hadden en aanwezig waren. Dus ik weet niet hoe het gaat doen, want wij zijn vaak hier, vroeger is een bepaalde groep die altijd op tijd is en er is een bepaalde groep die altijd laat is. En ik denk dat we toch onze verantwoordelijkheid naar die samenleving toe moeten nemen. Dus ik weet niet, ik denk dat we toch misschien in fractieverband samen met ieder moeten praten hoe we dat gaan implementeren. Zodat het dan duidelijk is dat wat er tot nu toe geprofileerd is, niet aanvaardbaar is in het parlement.
4: Ik dank u allen voor de bijdrage. We gaan iets op papier zetten en dan zal ik met de fractieleiders dit doornemen. Ik word alleen maar enthousiast. Ik zie dat we de tijd terug kunnen brengen naar 10, naar precies de confrontatietijd.
0: Al dus het fragment uit de Nationale Assemblée, waar de vergadering gisteren weer eens laat is aangevangen. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op vrijdag 7 augustus. Bedankt voor uw aandacht.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: time.
1: Gewoon classic ass.
2: Slim FM. Ja, omdat u het anders wil.
3: I said, now, boy, you're going. Hey!

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 7 augustus. Okensoep met kip en zoutvlees. Kip gehakt uit de oven. Kimchim kip en kerrygarnalen. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!
1: Strikes again.

0: odo takso.
1: Arkis manalontu, dan tide, u kon doro baka nanga nabeskopu, oftewel, na odofunade. En abeskopu ftide, dat takso, nengre, afin bumasra, ay weer langa kamisa. En dat wil zeggen, met zijn neus in de boter gevallen. Oftewel, in de wereld kom je nog altijd goede zielen tegen die onder alle omstandigheden hun medemens als mens behandelen. Nengri, fin bumasra, aweri langa kamisa.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
3: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
4: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
3: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
4: Hey, serieus Zoomy man. En hoe zit het met de terugbetaling?
3: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
4: Hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gasfornuis. Waar moet ik zijn?
3: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
5: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
6: Ogies Livestream en Ogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
7: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Prooster, Safety Through Innovation.
8: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
9: Hoi mama.
10: Hallo Shella. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
9: Mama, ik snap het. Ik zal later de €50 voor u sturen.
10: Frank, je zin was 100 euro, Jim.
9: Mama, ik zei €50.
10: Maar dan van jou zijn naar €100 dan.
9: Ik zei €50, mama, 50.
10: Nee, mijn broer. Omdat Debra die zijn, Jim, naar 100 die zijn niet.
9: Nou, mama, dan stuur ik ook €100, hoor.
10: Maar jij dan nog? Die zijn via Western Union, die

0: πρόγμα.
1: Αϊ, μα σε ένα μήνο δε ουάν τέιζι έρε. Μα μιλώ πιο μόρο η πράγμα. Και πες μα λίπα λέει. Αλπάς με τάν φωτι χόντες φέιβ στο χέρο.
0: Μα!
2: Wilt u uw bankzaken snel, veilig en gemakkelijk online regelen? Kom dan naar de DSB Online Banking Infodag op zaterdag 15 augustus van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij DSB Lelydorp. Onze medewerkers staan klaar om u persoonlijk te begeleiden en al uw vragen over online banking te beantwoorden. Of u nu net begint of meer wilt leren, u bent van harte welkom. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.
3: Gentlemen, now you got a place to go. Club Exclusive Senaida.
4: Entertainment Nightclub.
3: An 18-plus dance club.
5: Many rum till you use a big dancer.
3: Spallende Paal dance at Go-Go
4: style dance performance.
3: Come and enjoy your night. Club Exclusive Senaida is van maandag tot en met zaterdag open. Van 10 uur 's avonds tot 3:30 in de ochtend. Met verleidelijke adult shows. VIP booths, VIP rooms. Table service, standard rooms en veilig parkeren. Club Exclusive Senaida, waar stijl, verleiding en exclusiviteit samenkomen.
4: A gentleman's 18 plus club.
3: Waar geldige legitimatie verplicht is.
6: Goedemiddag beste kijkers en luisteraars. Welkom bij Achtergronden bij het Nieuws. Vandaag is vrijdag 7 augustus. En het is inmiddels 2:03 en vandaag zullen wij u de achtergronden bij het nieuws presenteren, de actualiteiten van vandaag. We starten met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Gisteren heeft het ministerie een brief de deur doen uitgaan, of althans te schrijven, waarbij zij de beschuldigingen tegen de directeur van het MIO2, de heer Sewram, rechttrekt. Ik lees als volgt uit de brief. Directoraat Beroepsonderwijs trekt valse beschuldigingen tegen MIO2-directeur Sewram recht. Het directoraat Beroepsonderwijs van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur maakt bekend dat uit onderzoek van de afdeling interne controle is gebleken dat er geen sprake is van oneigenlijk beheer van schoolfinanciën door de heer Sewram, directeur van het MIO2. De beschuldigingen en insinuaties die eerder door de verificatiecommissie en het syndicaat der onderwijsgevenden werden

0: dat het benadrukt het grote belang van zorgvuldigheid en wijst met klem op de schadelijke gevolgen van het doen van openbare uitlatingen en beschuldigingen die niet door feiten of onderzoek zijn onderbouwd. Zulke ongefundeerde uitspraken brengen niet alleen de organisatie, maar ook personen reputatieschade toe. Langs deze weg biedt het Directoraat Beroepsonderwijs, mede namens het ministerie, welgemeende verontschuldigingen aan de heer Sioram aan voor de geleden reputatieschade en het ongerief dat deze situatie voor hem en zijn omgeving met zich mee heeft gebracht. Het directoraat roept alle betrokkenen binnen het onderwijsveld op om bij geschillen en vermoedens de daarvoor bestemde formele kanalen te volgen en terughoudendheid te betrachten in de media zolang het onderzoek loopt. Ondergetekend door Robbie Holband, directeur beroepsonderwijs, ministerie OWC. We hebben daarna getracht om contact op te nemen met de directeur Holband, maar die heeft aangegeven verder niet op de zaak in te willen gaan. Hierna hebben wij de voorzitter van het syndicaat voor onderwijsgevenden in Suriname, WISASTREE, Jolanda Keerdijk, benaderd. En zij reageerde als volgt op dit schrijven.
1: Ik heb het schrijven gezien, want ja, meerdere mensen hebben het naar me toe gestuurd. En ja, wat moet ik zeggen? Ik heb gelachen. Ik heb de naam van het syndicaat is genoemd, omdat de leden van de verificatiecommissie het syndicaat hebben benaderd om te helpen met deze case. Weet je? En als we het zo lezen, dan zegt het ministerie, ze hebben kunnen weerleggen wat wij gezegd hebben, dat de directeur geen malversaties heeft gepleegd. Maar hoe heb je dat kunnen weerleggen? We hebben niks gezien. We hebben het rapport niet gehad. We weten niet hoe ze te werk zijn gegaan. We weten dat ze de leerkrachten niet hebben geïnterviewd. De mensen van de verificatiecommissie niet hebben geïnterviewd. Ook de directieleden, de overige directieleden, zijn niet geïnterviewd geworden. Dus hoe heb je iets weerlegd? Dus ik weet niet of ze elkaar zitten te beschermen of zo. Ik weet het niet. Maar de bond gaat niet zo makkelijk deze case van zich afdoen. Het gaat niet zo makkelijk, joh. Als je weerlegt, dan moet je dan komen met feiten. Wat zijn de feiten? Wat heb jij gezien? Wat heb jij geconstateerd? Als je een rapport hebt gehad van de interne controle, maak het openbaar nou. Laat ons zien. Zeg ons, vertel ons. Want we hebben gezegd wat we hebben gezien. Kijk, de mensen van de verificatiecommissie hebben reeds in mei hun bevindingen gestuurd voor het ministerie. En het ministerie heeft niet echt gehandeld. Ze moeten eerlijk zijn. Wees eerlijk en leg uit wat er is gebeurd. Je hebt de case gehad, je hebt niet gehandeld. Die mensen bleven aandringen, je hebt niet gehandeld. Op een gegeven moment, ik denk toen we daar waren, was het IMT daar om kennis te maken en zo. En de mensen van de verificatiecommissie hebben gevraagd of ze konden gaan naar die meeting. En we hebben ze gezegd, ja, gaat u luisteren, gaat u vertellen wat er is en zo. En met al, ik weet niet wat het ministerie precies heeft gedaan. Ik wil niet voor ze praten. Ze moeten zelf praten erover, zeggen wat ze hebben gedaan. Maar gewoon een persverklaring van, we hebben kunnen weerleggen en hun verontschuldigingen aanbieden. Ik vind het gekheid.
0: Ja, en dat laatste. Het ministerie biedt haar verontschuldigingen aan de directeur. Hoe reageert u daarop?
1: Nou, is wat ik net heb gezegd. Het ministerie biedt zijn verontschuldigingen aan de directeur. Ik zeg, kijk, want wat heb jij de directeur gedaan? Wij moeten onze verontschuldigingen gaan aanbieden. En dat willen we doen als we hebben gezien hoe je hebt kunnen weerleggen wat wij op tafel hebben gegooid. We hebben een aantal vragen gesteld die onbeantwoord zijn gebleven. En als je die vragen beantwoordt en wij gaan akkoord, wij kunnen zien van, ja, de interne controle heeft werkelijk geconstateerd dat de gelden goed zijn uitbesteed voor de school. Waarom zouden wij ons

0: sorry. En we gaan terug naar onze leden van, we hebben dat gezien, we hebben zo gezien. Wat jullie hebben geconstateerd, klopt niet. Weet je, het is niet zwaar voor ons om dat te doen. Maar als we niets hebben gezien en jij komt gewoon zeggen, ze hebben kunnen weerleggen. Sorry hoor. Suriname is gewoon, iedereen wil Suriname maken tot een bananenwinkel. Het kan niet. Bananenrepubliek, het kan nog kan. Ja. Als je wil, hè, doe het met feiten. Wat heb je geconstateerd? Laat ons zien, nou. Laat ons zien. Die mensen hebben gerapporteerd wat ze hebben gezien. Als jij zegt, het klopt niet, laat ons die rapportage zien. En dan gaan wij zeggen van, oké, lid, kijk, dit is hem, dit is hem, dit is hem. Maar niet eens dat. 5 brieven die onbeantwoord zijn gebleven. Niet eens die brieven wil je beantwoorden. Dan hoe heb je iets weerlegd?
1: Ja.
0: Kijk. Iedereen gaat naar school om te leren om wijs te worden. Ik weet niet wat ik hiervan moet zeggen hoor. Die persverklaring, ik weet het niet. Want weerleggen hoe?
1: Ja.
0: Weet jij hoe ze hebben kunnen weerleggen?
1: Nee.
0: Want jullie waren ook bij die persconferentie.
1: Ja.
0: Wij hebben onze bevindingen gegeven. Heb jij enige info gehad hoe ze zaken hebben kunnen weerleggen?
1: Nou, mevrouw Kerdijk.
0: Ik weet het niet. Misschien heeft Lim FM info gehad. Ik weet het niet.
1: Als we dat even parkeren, want in de brief staat ook aangegeven dat het ministerie de gang van zaken betreurt. En het ministerie die benadrukt het grote belang van zorgvuldigheid en wijst met klem op de schadelijke gevolgen van het doen van openbare uitlatingen en beschuldigingen die niet door feiten of onderzoek zijn onderbouwd. En dit kan schade toebrengen aan personen.
0: Kijk, ik zou echt niet weten wat het ministerie precies bedoelt. Maar als dat zo is, dan vind ik dat je dingen moet... Ze moeten realistisch blijven hoor. Want wat is verkeerd gegaan willen we weten. We willen weten wat verkeerd is gegaan. En als we schade hebben aangebracht aan iemand... Dan zien we wel hoe we dat moeten herstellen. Maar als je niks kan aantonen, dan kunnen wij ook niks aantonen. We hebben feiten op tafel gezet. En als jij zegt het is niet waar, dan moet je dat aantonen.
1: Ik heb begrepen dat er sancties zijn getroffen tegen de verificatiecommissie. Klopt die informatie?
0: Ja, meneer Holband heeft de commissie ontbonden. We weten nou niet op grond waarvan die commissie is ontbonden. Maar hij heeft de commissie ontbonden. Alleen weten we niet op grond waarvan. En of hij het kon doen of mocht doen, is ook een vraag. Want is hij al directeur van BMBO? Dat weet ik niet, want dat is ook aan mij gevraagd. Op grond waarvan heeft hij die commissie ontbonden en is hij al benoemd tot directeur van BMBO? Mm-hmm. Kijk, sommige mensen, als ze macht krijgen, dan willen ze misbruik maken van hun macht, denk ik. En we willen dat eigenlijk stopzetten. Als iets niet waar is, als wat ze daar hebben geschreven niet waar is... Dan willen wij dat duidelijk gaan maken. We hebben daarom stappen ondernomen. En mocht het zijn dat wat ze daar hebben gezegd waar is, dan gaan wij sowieso ook komen met die informatie dat het waar is. Maar zolang wij niet voldoende op de hoogte zijn gesteld over hun bevindingen, dan gaan wij niet akkoord met wat ze gewoon publiceren. Dat kan niet.
1: Ja.
0: Je kan niet zeggen, jij hebt iets kunnen weerleggen zonder feiten. We hebben die informatie niet gehad. Wat hebben ze gedaan? We weten niks. De leerkrachten zijn niet gehoord. En geloof me, MEO 2, ze hebben dat bericht ook voor ons gestuurd. En ze hebben ook aangegeven van, wat heeft interne controle precies gedaan? Hoe komen ze hier aan? Dat vragen ze aan ons, maar wij hebben ze die vraag ook gesteld. Hebben jullie die mensen gezien? Ze hebben wel vrienden mensen op het schoolterrein gezien nadat we tamtam hebben gemaakt. hebben ze wel aangegeven dat ze enkele heren hebben gezien. En ze zijn geweest op kantoor bij de directeur. Maar aan hen is er niks gevraagd. Aan hen is er niks gevraagd.
1: Ja.
0: Dus hoe is dat onderzoek gedaan?
1: Maar als we toch blijven bij de leerkrachten van IMEO 2, hoe reageren zij?
0: De eerste persoon die dat bericht heeft gestuurd voor mij, heeft aangegeven dat een kletspraatje gewoon vanuit het ministerie. Want wat hebben ze precies gedaan? De andere mensen die hebben gevraagd welke informatie wij hebben gehad vanuit het ministerie. Of wij het rapport hebben gezien van het ministerie. Dus die mensen stellen vragen. En we hebben ook geen antwoord op die vraag. En dat kan niet toch? Het kan niet. Trouwens, ik weet het niet. Als het zo aan toe gaat in onze in ons onderwijs, dan moeten we... Ik stel me voor waarom mensen weggaan, hoor. Want dit is bananenwinkel. Dit is echt... Dit is rommel. Dit kan niet.
1: Ja.
0: Dit is echt rommel. Ja. Sorry.
1: Ja, tot slot, mevrouw Kerdijk. Hoe verder met deze case?
0: We hadden gisteren een bespreking met de president. We hebben alle briefwisselingen afgegeven aan de president. Zowel de briefwisseling van de verificatiecommissie en van het syndicaat. We wachten op antwoord. We willen dat er iets gebeurt. De minister moet komen verklaren. Hoe is het gebeurd? Mogen we het rapport zien? Wat zijn de bevindingen van interne controle? En mocht het zijn dat die mensen gelijk hebben, dan hebben ze gelijk. Maar je kan het niet zo gewoon afsluiten. Gewoon klaar. Bevindingen. We hebben weerleggen. Hoe? Waarmee heb je het weer? Waarmee hebben ze kunnen weerleggen dat wat ze hebben gezegd niet klopt? Hoe? Ja toch? Dus we kijken uit. We kijken echt uit naar die informatie. Als de president die ondersteuning kan bieden tussen partijen, dan gaan we praten, gaan we kijken wat ze hebben kunnen weerleggen. Ja toch? Voor ons moet er duidelijkheid zijn. Want je kan niet beginnen met een case en die case is, wordt afgesloten zonder duidelijke info.
1: Ja.
0: Die info is onduidelijk, want jullie zijn bij de persconferentie gekomen, jullie hebben die informatie gehad. En nu krijgen jullie alleen maar een informatie van, ze hebben kunnen weerleggen. Je zou mij misschien de vraag kunnen stellen van, wat heb ik gezien? Ik heb niks gezien. Ik heb niet gezien hoe ze hebben kunnen weerleggen dat wat de mensen hebben gezegd, dat het niet waar is. Het enige is die commissie ontbinden. En als die commissie wordt gekozen in een ALV van de school, hoe is het dan mogelijk dat de heer Holban die commissie ontbindt? Of wie dan ook. Want het is iets van de school. Het is in de school gebeurd. En ik sprak ook nog met de jurist erover van, hoe is dat mogelijk? Wij zijn op school. Wij zitten in de vergadering. We kiezen leden die voor ons gaan verifiëren wat de financiële zaken, hoe de financiële zaken worden gedaan op die school. En van buitenuit komt de directeur en hij ontbindt het. Ik weet het niet. Dus daar zit er ook een probleem. En
1: ja,
0: als dat zo aan toe gaat, dan moeten we niet meer in commissies gaan zitten. Dan moeten we gaan, we ons werk doen en die dingen laten. Money one way, make money way, laat iedereen nemen. Dat is wat ze nu verklaren. Want je hebt niet gezegd wat je hebt gedaan. Wees duidelijk. Als je gelijk hebt, krijg je gelijk. Maar wees duidelijk. Wat heb je gedaan? Wat heb je geconstateerd? Wat zijn de procedurele fouten die je hebt gezien? Wat maakt dat het geen malversaties zijn? Vertel het toch.
1: Jolanda Kerdijk, de voorzitter van het Syndicaat voor Onderwijsgevenden. Zij heeft gereageerd op de brief, of althans het schrijven van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur over de situatie op het IMEO 2, het ministerie van Onderwijs, die weerlegt, zoals zij dat in de brief schrijven, de beschuldigingen aan het adres van de directeur van het IMEO 2, de heer Silram. En daarbij bieden zij ook hun verontschuldigingen aan voor het ongerief. We gaan dan verder met achtergronden bij het nieuws. We vervolgen met Joyce de Vlucht. Zij is de voorzitter van de bond van de douaneambtenaren. En van mevrouw Joyce de Vlucht hebben wij mogen vernemen dat de douaneambtenaren ontevreden zijn. De ontevredenheid die vloeit voort uit de onduidelijke positie van de douaneambtenaren in de conceptbelastingwetten die momenteel in de Nationale Assemblee worden behandeld door de commissies van rapporteurs. En daarbij zegt mevrouw de Vlucht dat het mogelijkerwijs kan zijn dat de douanepersoneel niet meer zal vallen onder de personeelswet. We laten nu het volgende fragment horen.
2: Ja, ga dat maar aangeven. Ontevreden. Sowieso. Omdat er is een wet aangenomen onder de vorige regering in 2024. De nieuwe wet Belastingdienst. En er is zoveel aan vooraf gegaan waarbij de bond geïnvesteerd heeft in deskundigen en nog in juristen om die wet te bekijken en zoveel vergaderingen vooraf gaan met die vaste commissie van rapporteurs van financiën, ook met andere DNA-leden, met de regering, et cetera. Uiteindelijk zijn er correcties gepleegd en die wet is aangenomen. Om nu dan te vernemen dat er toch weer een correctie moet komen, want de douane kan niet als ambtenaar onder die personeelswet mee binnen die nieuwe belastingwet. Dan vragen we ons af hoe het is beredeneerd binnen DNA, omdat om en bij dezelfde mensen nog steeds binnen DNA zitten en om en bij dezelfde mensen nog steeds in die commissie van rapporteurs zitten. Als het niet goed was, waarom is die wet aangenomen? En waarom zegt men nu dat die wet niet goed is? Het is goed onderbouwd toen door onze jurist, minister Asset Serena. Er is genoeg communicatie, schriftelijke communicatie hierover, waarbij het voldoende onderbouwd is, omdat de douane zowel fiscale als niet-fiscale taken heeft. En sowieso de douane overheidstaken uitoefenen. Dus de douane zou niet passen als een werknemer vallende onder het burgerlijk wetboek, waarbij we een CAO gaan moeten tekenen, contracten gaan moeten tekenen, et cetera.
1: Ja, met wie zullen jullie die contracten moeten tekenen?
2: Het is dan de bedoeling bij de wetbelastingdienst, die nieuwe belastingdienst, dat men nu weer gaat noemen belastingautoriteit, but what's in a name, belastingautoriteit, dan ga je de contracten gaan getekend moeten worden met die belastingautoriteit.
1: En mevrouw de Vlucht, is de bond of de douane, de dienst zelf, is die ook betrokken bij het tot stand komen of bij de behandeling van die nieuwe wet?
2: Laat me aangeven dat laat me eigenlijk aan het begin starten. Dat was eigenlijk ergens 2020, 2021. Toen was men al hiermee bezig met een belastingautoriteit. Zonder de actoren erbij te betrekken. En de bond had dan op de valreep via vernomen. Zo werd al binnen DNA was. En we hebben dan met de verschillende binnen de belastingen, hadden we dus zo stokje voor kunnen steken dat geheel ding moest worden herzien. En uiteindelijk heeft met een EY en is een jong aangetrokken om er naar te kijken. En er is dan een andere vorm van opgesteld. En daar waren er nog haken en ogen, maar toen is men wel de verschillende actoren erbij betrokken. En uiteindelijk is die wet dan tot stand gekomen. Waarbij onze jurist toen, Mr. Esset, met duidelijke onderbouwing heeft aangegeven waarom de douane ambtenaar zou moeten blijven onder het burgerlijk, onder onze personeelswet. En men is toen akkoord gegaan. En die wet is aangenomen. Om nu eigenlijk te vernemen dat dat niet kan. Maar het probleem is, welke actoren zijn gehoord? Wij zijn niet eens gehoord. We hebben het via vernomen. Er zijn presentaties voor ons gehouden vanuit de directeur hebben we het vernomen. En de president de opdracht heeft gegeven dat die wet gewijzigd moet worden. Dat het niet kan, dat de douane, het gaat niet werken als wij niet meegaan als werknemers onder die baby. We hebben nog niet gesproken met de minister hoor. De minister van Financiën heeft ons nog niet uitgenodigd om hierover te praten. Maar ik heb wel een mail ontvangen van de vaste commissie van rapporteurs van DNA. Om te vragen dat wij feedback geven op die wet. En wel dat die feedback voor 18 augustus zijn feedback hierover verwachten. Over de wijzigingen. En dat is een van de wijzigingen. We hebben vernomen dat er nog enkele kleine wijzigingen zullen komen. Wat die wijzigingen zijn, weten we niet.
1: Maar wat zal dan het verschil zijn in de praktijk als jullie niet onder die BW vallen? Of als jullie als personeel zijn in plaats van ambtenaar? Wat zal het grote verschil zijn?
2: Als je niet fiscale taken hebt, daaronder vallen ook opsporingsbevoegdheden, et cetera. Waarbij je ook mensen kan aanhouden. En daarnaast nog heel tal van andere zaken. Dat je als burger niet een burger kan aanhouden, toch? Ik denk dat meester Esset het toen heel goed had onderbouwd. Door ook aan te geven dat werknemers in de zin van het BW, het burgerlijk werknemer, strafrechtelijke dwangmiddelen kunnen uitoefenen. Eigenlijk was het geheel is al zodanig heel goed onderbouwd. Dus ik weet niet waarom men eigenlijk wil afwijken hiervan. Ja? Het is eigenlijk wel lastig voor ons dat we eigenlijk weer in de schulden worden. Ze brengen ons weer in de schulden, want we moeten weer gaan investeren in deskundigen en juristen weer. Dat neemt ook veel weg van ons als bond, als organisatie. U zegt, de bonden hebben vaak genoeg geld, maar we moeten weer gaan investeren. Dus een van de zaken wat meester Esset toen had aangehaald, was dat de staat zich schuldig maakt aan een onaanvaardbare doorkruising tussen het privaat en publiek recht. Door ons, dus de functionarissen, de status van werknemers in de zin van het BW te willen toekennen. Omdat men zij aangeeft, het is simpelweg juridisch onverenigbaar dat de bijzondere opsporingsbevoegdheid en fiscale taken van de functionarissen worden overgegeven in een contract. Dus het is ondenkbaar.
1: Wat zal de bond doen indien dit toch wordt doorgedrukt?
2: Laat me u aangeven dat voor zover wij als douanebond eigenlijk onszelf kennen. We blijven erbij, we zijn een bond van communicatie. We doen ons huiswerk altijd goed. En als blijkt dat men zaken toch wil doordrukken, zijn er genoeg wegen die naar Rome leiden. We weten onze zaken aan te pakken. En we worden ondersteund. We hebben onze juristen en deskundigen. Maar ik wil me niet aan dat het niet zover zal komen. Want als we onze zaken goed onderbouwd opsturen, dat de mensen de zaken heel goed in overweging zullen nemen. Omdat men steeds aangeeft naar het voorbeeld van Guyana en Barbados te kijken dat het wel werkt. Maar ons eigen onderzoek en ook van onze jurist heeft ook uitgewezen dat de mensen van Guyana gewoon ambtenaren zijn. Die vallen onder, die nog steeds door de overheid worden betaald. Dus ze zijn nog steeds ambtenaren. Je hebt die tax revenue daar, die belastingautoriteit. Het is een samenwerking. Maar het is niet dat de mensen, de douane van Guyana, werknemers zijn. Dus ik weet niet waarom men het wil uitvinden in Suriname. Steeds weer het wil uitvinden in Suriname.
1: Ja, nee.
2: Dus het gaat bij de mensen zeker om dat stukje rechtszekerheid. Ik denk dat wanneer je hebt gesolliciteerd, kijk, u werkt niet bij de overheid. U gesolliciteert daar waar u werkt. Maar als ambtenaar je hebt gesolliciteerd bij de overheid, om in overheidsdienst te zijn, dan kan je niet van de een op andere dag worden voorgeschoten dat je werknemer nu gaat worden onder een privaatrechtelijk of parastataal bedrijf, waarbij je CAO gaat moeten tekenen, een contract zal moeten tekenen. Het gaat niet zo 1, 2, 3.
1: Joyce de Vlucht, de voorzitter van de Douanebond, zij heeft aan ons verteld dat er enige mate van ontevredenheid is onder de douaneambtenaren. We vervolgen dan met de districtscommissaris van Paramaribo Zuid. Dat is DC Wennis Vijfhoven. DC Wennis Vijfhoven die zei in gesprek met Lim FM dat het Green Kondre campagne vooralsnog gaande is. En het Green Kondre campagne houdt onder andere in dat de districtscommissariaten in samenwerking met de verschillende ministeries, zoals het ministerie van Openbare Werken en om exact te zijn, het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer, maar ook met het ministerie van Volksgezondheid en het BOG, in het veld gaat om het verzorgingsgebied beter te controleren en te inspecteren. We laten nu het volgende gesprek horen dat wij hadden met de districtscommissaris Wennis Vijfhoven.
2: Met die Green Kondre campagne zullen wij van Zuid daarop toezien dat de illegale vuilstortplaatsen opgeruimd worden in samenwerking met Openbaar Groen, die daar hun equipment inzetten om de illegale vuilstortplaatsen op te ruimen. Wij komen dan met de aanmaningen, we geven de mensen aanmaningen. Samen met de milieupolitie gaan we op pad en de resortsraadsleden van dat gebied waar we nu op dit moment zijn. We zijn nu aan het afronden in Evraamzegen en die zaken hebben zich daar al reeds voltooid. We gaan door totdat we zien dat we voor een groot deel of zelfs helemaal hebben schoongemaakt. Verder kijken we ook naar de automonteurs of de mensen die autowrakken op de bermen plaatsen en die niet opruimen. Die krijgen aanmaningen om ze binnen een bepaalde tijd op te ruimen. Anders gaan er consequenties komen, zoals dan het wegslepen van zulke voertuigen naar een opslagplaats. En dan gaan de kosten wel verhaald worden op de eigenaar of degene die de autowrakken daar geplaatst heeft. Dat zijn de acties waarmee wij nu bezig zijn.
1: Ja.
2: En steekproeven om te kijken als er winkels vervallen producten hebben, de hygiëne niet in acht nemen. Dus als dat te zien is bij de bestuursdienst, gaan wij ook over dat aanmanen of sluiten.
1: En als we toch even blijven bij dat van illegale vuilstortplaatsen, jullie veel tegengekomen?
2: Ja, niet alleen dat we veel illegale vuilstortplaatsen zijn tegengekomen. De bestuursdienst is ook tegengekomen hoe mensen zelf, ze hebben ze op heterdaad betrapt, hoe ze dat vuil gaan dumpen met hele pick-ups. Dat zijn ze ook tegengekomen.
1: Ja. En wat dus zijn de gevolgen voor die...
0: De mensen zijn gewoon betrapt. De gevolgen zijn een boete voor die mensen. Alleen vind ik het heel jammer dat de boete niets voorstelt. Want als zo'n illegale vuildumper maar 1000 SRD aan boete krijgt... Dus daarom zou ik pleit voor dat er herzien wordt, de wet en de boete, dat het omhoog gaat, zodat die mensen dan... Want dan leren ze het niet af, want ze betalen die 1000 SRD en doen het morgen gewoon weer. Is niks voor ze. De boetes moeten omhoog.
1: En dat van de winkels, de controle op de verschillende winkels, hoe verloopt dat? Hebben jullie al winkels moeten sluiten?
0: Een maand of anderhalf geleden wel, maar voor nu nog niet. Nog niet. Ik heb wel gezien dat er een winkel gesloten is of een eetzaak, maar dat is niet in ons gebied.
1: Laten we ons focussen op de restaurants, eetzaken. Aan welke voorwaarden moet zo'n restaurant voldoen? Waarop letten jullie?
0: We letten op de vetputten. Die moeten schoon zijn. Die mogen niet verstopt zijn, niet verstopt raken. De hygiëne, hoe sla je je voedsel op? Toch? De koeling. Zijn ze in een goed gekoelde een koelruimte? De plek, is het netjes? Naar al die zaken wordt er gekeken. Zijn er gebruiken ze geen vervallen producten waarmee ze hun eten, hun voedsel voorbereiden? Op alles let men. Hun brandblusapparaat, is het niet vervallen? Want wat vele mensen niet weten, dat brandblusapparaten vervallen kunnen raken. Dus we kijken ook naar de vervaldatum van de brandblusapparaten of als die aanwezig zijn. That's all. Yeah. Ja. En hoe de voeding opgeslagen wordt.
1: Wat we ook vaker zien zijn de verschillende standjes langs de weg. Denk maar aan de worstverkopers. Hoe staat het daarmee? Moeten ze ook een vergunning aanvragen? Voeren jullie ook controle daar?
0: Ja, we voeren ook controle daarop. En tijdens ons campagne waren we heel veel tegengekomen wat er dan gebeurt. Want ze moeten dan ook een vergunning hebben om hun waar te verkopen. Dus en als ze geen vergunning hebben, dan worden ze wel begeleid door het commissariaat hoe dat te doen. En er wordt ook gekeken hoe de voorbereiding van hun worst geschiet. Of dat wat ze verkopen. Dus die controle is er wel. En als ze dan de mensen tegenkomen die geen vergunning hebben, worden die wel begeleid. Omdat, kijk, wij stimuleren ook vooral jonge ondernemers, zien we vaak langs de weg en waar verkopen. We stimuleren ze ook jong ondernemerschap. Dus we weten dat die mensen hun brood daaraan verdienen. Dus dat in one make this, maar last in die brede. Dan begeleiden we ze, dan sturen we ze naar het commissariaat om hun zaken in orde te maken. En dan zien we er dan toe dat ze komen. En als ze dat niet doen, en ze was trappen van ze hebben het niet gedaan en verkopen toch, dan wordt alles in beslag genomen. Maar tot nu toe, wat we hebben ervaren, ze zijn willing en dan komen ze wel voor die begeleiding en om hun stukken in te dienen om een vergunning aan te vragen.
1: Tot slot, DC, hoe verder met het Kringkondre campagne?
0: Oké, wat wij nu, as we speak, mee bezig zijn. En ik vraag u als ik de gelegenheid krijg om het kenbaar te maken, zodat die samenleving het weet, is dat we zeggen Kringkondre-actie, ik zie het, de resortsraadsleden hebben die klachten zo vaak gedeponeerd bij ons, de mensen die hun auto's of bussen auto raken, zelfs in de Hernutenstraat is er een geval nu op dit moment waarmee de mensen steeds weer een aanmaning krijgen en toch doen wat ze willen. De bussen die langs op het trottoir zijn. Mensen kunnen niet lopen. Er zijn schoolkinderen daar. Een bewoond gebied vol kinderen. Een kinderrijk gebied. Toch? En dan zet je je bussen op de berm, op het trottoir. Dan lopen de kinderen op straat. Ik heb het zelf met mijn eigen oog gezien. Dus de mensen samen met de buurtmanager en de resortleider van die keuze hebben ze gisteren weer aanmaning gebracht voor de mensen. En als zij dan geen actie ondernemen om de bussen te verwijderen van het trottoir, zodat de mensen vrijer kunnen lopen, gaan wij de bussen in beslag nemen. Dat geldt ook voor de trekkers, als die dingen zo heet hoor, aan de Willem-Campagnestraat. Omdat, kijk, steeds weer dat het zwaar materieel
3: raad dan die berm daar, het trottoir, dat betegeld is, kapot. En dan wanneer het kapot is, dan moet de overheid steeds inkomen om dat te maken. We hebben jarenlang een situatie gehad daar in de Willem-Campagnestraat. En nu zien we dat wegenautoriteit bezig is weer te rehabiliteren. En wat schetst me verbazing? Die trekkers zijn nu nog daar. Dus als de mensen, de eigenaren van die trekkers, haalt u die dingen van daar weg. Jullie maken de straten, de wegen kapot met die dingen.
1: Ja.
3: Dus we gaan daar wel strenger erop toezien dat dat gebeurt. En indien het niet gebeurt, gaan we dan in beslag moeten nemen samen met, in samenwerking met de politie. De politie is hiervan op de hoogte.
1: DC Wennis Vijfhoven, districtscommissaris van Paramaribo Zuid. En zij heeft het gehad over de Green Kondre campagne die vooralsnog gaande is. En met de Green Kondre campagne gaan de districtscommissariaten het veld op met de verschillende instanties om extra controle uit te voeren. We gaan nu even over naar een reclamebreak. En dan zien wij u weer binnen 4 minuutjes terug.
4: Sepi mi godo.
5: Ja mi lobby, mi popki, mi sugrus krati.
4: Shella send money Jim. Baya me benji, chami gonna carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
5: Vrouw, let ja pakoku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
4: Nee, mi wan

0: si odoro baka.
1: Kisap sang? Do say wani.
0: Mi popchi. I said here.
1: Mi teji no champ konja. A Western Union dis nap euro, then nap dala. Mi chis mi man biji euro that they want konjim SRD.
0: Then a euro.
1: Ano Holland si never stang? They no habi. Se hebben it. They don't give. Jung a jiang ting fun.
0: Okay. Damo chari ga won trawon.
1: Nee. It's foot na chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union under Johan Adolf Pengelstraat. Wan drape me chisme euro. Altijd.
0: Maar dan hoe dan? Laat zelfs zijn euro die wala toe. You go taking. En you tak give you one doro. Give me no doro.
1: Nop deka dif ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din je pa euro zo.
0: Ze mij pa euro ne egi ozo.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepzing winkels.
1: Oh, gentlemen, now you got a place to go. Club Exclusive Senaida.
2: Entertainment Nightclub.
1: Een 18-plus dance club. Spannende paal dance act.
2: Go-go style dance performance.
1: Come and enjoy your night. Club Exclusive Senaida is van maandag tot en met zaterdag open. Van 10 uur 's avonds tot 3:30 in de ochtend. Met verleidelijke adult shows. VIP booths, VIP rooms, table service, standard rooms en veilig parkeren. Club Exclusive Senaida, waar stijl, verleiding en exclusiviteit samenkomen.
2: A gentleman's 18 plus club.
1: Waar geldige legitimatie verplicht is.
3: Wilt u uw bankzaken snel, veilig en gemakkelijk online regelen? Kom dan naar de DSB Online Banking Infodag op zaterdag 15 augustus van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij DSB Lelydorp. Onze medewerkers staan klaar om u persoonlijk te begeleiden en al uw vragen over online banking te beantwoorden. Of u nu net begint of meer wilt leren, u bent van harte welkom. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
4: En wij zijn terug met achtergronden bij het nieuws. Vandaag is nog steeds vrijdag 7 augustus. We gaan verder met Edgar Dikan, de voorzitter van de presidentiële werkgroep Decentralisatie en Grondenrechten. De vereniging van inheemse dorpshoofden in Suriname, de FITS, had onlangs een overlegmoment met deze werkgroep en ook met de president. Tijdens dit overlegmoment is er gesproken over de wet bescherming woon- en leefgebieden. Edgar Dikan gaf ons de volgende informatie.
5: Dus wet die zie, in misschien zo takkie hoe de bezig voor eigenlijk die pikkie voor ui de van ze voor persoonlijk fout hebben veroordeeld. En draap ik naar ook toe taki Gralanti moest abi treffen voorziening voor bescherm desma. Toch? En in begin bescherm, dus dat dan na grondrechten eten, maar eigenlijk na aanloop voor Gomorrofara. Omdat zij nou wani na tak tijde bezig na inhoudelijk voor agrondrechten schrijven, dat hij maar een kaaio takiere, maar een taki, maar intussen je die concessie wegbaka, intussen de mij diksanti dan baka u oso, intussen u de kap na unu. Dus voor tjara rus, wat dat betreft, maar ook te voor bouw a vertrouwen op, ja, dan a stap dismeki. Voor begin bescherm. Ja, en dat is nou aan na Gralanti en Mekwete. Maar lek van wie president one en two, want hij werd diskeur goed sinds 2017. Tak jere untak na de gemeenschappen met den giden zorgpunten met den ja, ab den actie, drop den actie en leg de uit sana reikwekte, sana doel, zijn de voordelen, zijn ze in de wet. Dus de zijn dat we abif taki naga de gemeenschappen. Dus dat na a bedoeling van wet die taki hij beschermt in wang bepaalde natuurlijk een straal afstand. Hij beschermt de gemeenschappen, want we kies voor dan gaan nou je rejugujugu om een presie en dat we voorkom tijdens het proces naar grondrecht.
4: A wet is debat.
5: Ja, sinds 2017. Maar nog kondig af eten. Omdat te ook kondig af, want die hebben een beetje bezwaren bij de ja, wat vragen bij de dan koutaki dan attendati 2017 attendatu bij de natuur toe. dan brief besed komita staatshoofd dat kan omkondig af, want intussen DNA bekeuring goed. Maar het is wel belangrijk principaal is aan in attackie, als een staatsbesluit, hij gaat gepaard dan en dat bij in mijn karte, dan de lijsten voor de otak den dorpen, den plaatsen, zou ik kon in aanmerking vind. Dus dan is aan dat toe de bezigheid doen, en je tak naar de gemeenschappen ook toe, met des reflectie uit dat ik ook dispoot, wanneer zo, bij wanneer zo, of zo is je. Ja.
4: Leek van Michi, jullie hebben de FITS op bezoek gehad, overleg gevoerd. Ja. Dan gaat zo'n gemeenschap voeren overleg, maar?
5: Dus dat is vervolg overleg om Karin eigenlijk, omdat 9 juli, dan gaat 10 juli, SAMHSA, dan betak naar het totale traditioneel gezag, zowel inheems als tribaal. En alle dingen stammen bij dit vertegenwoordig of door een afvaardiging of grabang, samenkom en drapen, fits betak naar onutaka de ababo hoefte, fube goptimoro dipi in atori. Dus zo au a contact ube takanga den baka fu de bekon na de deskundige no ook to fu bekan abmoro ko takwa moro interactief debat fu de juridis sani san de no bekba ko taki de be luke wan trafasi of de no bekba an verstaan of san begrijping dat u ben een leg deskundige bij abba mogelijkheid in one-on-one voor take zo, face-to-face, voor bij kan leggen uit en look echt zoom in tap den gebieden voor den inheemse samus beschermen.
4: En heer Dikan, zo is je in de praktijk ook toe, na wat u daarnet hebt aangehaald, ondernemer de actief in de smaggebied, toch? In het dorpsgebied,
5: ja.
4: Na de wandel.
5: Ja.
4: Zal er daar aan een einde komen?
5: Ja, dus goed dat een stukje One Piece regulering ook komt. De smaza de actief kaba wat overgangsbepaling de en drapen en luku afverdeelbaka in goed dat categorieën, suma eurokokba, goed dat je concreet voorbeelden. Kotak bijvoorbeeld vind ik een dorp plekje bij het dorp dicht bij een luchthaven of dicht bij Kotaki ontwikkelde gebieden. Deze tak even naar een bepaalde afstand, of naar 5, of naar 10, of naar 20 kilometer zou kron, dan je ziet dat ik in Kotaki aan een oorlog. Tok, ook jouw een traspanning daarbij. Dus drapen dat je passen aan. Maar ook dat de ondernemers zijn dikba in een systeem. Daar heb ik gewoon met bang in de gemeenschap. Ja, look voor we go om naar hen. Belangrijk ook to tak if nu een kong speculante, den speculante dat je poort direct uit dat systeem. Maar if nu een kong no no is op atori voor aspect dat die de hebi, attens aan wet ben ik heb de one principe. No, je ziet dat de gemeenschappen zich ontwikkelen een FPIC-protocol, dus dat we een maximum contact aan jou overheen en zo. Maar je ziet dat ook toe steeds moro stemmen ego op voor dat hier, als een nom de een protocol of een principe, als een moest erom wet. Dus dat zijn ontwikkelingen. Maar belangrijk is dat na die zie we op een duidelijke afbakening en controle, maar ook toe een verplichting voor ondernemers naar een gemeenschap met bangi voor kan komen tot een goede werkrelatie. Ja, dat me denk nou of de prespari sani zijn ouwet disi ochari arusko, want zekerheid de gieden gemeenschappen, dat na primair, maar if once mij go investeer ook toe nou, dan a zekerheid de gieden ook toe. Ja, want binnen de zone dat hij, en wie zijn er binnen de zone dat hij, if je go actie van een concessie of noem maar op, dat je moest tonen aan naar GPS-punten, dat asan sa ego aksi no deen de gebieden. If a deen de gebieden, dat wan taki yang a de gemeenschappen dat kon overheen. En dat betekent nou een traprocedure baka fusori takiere a deen de gebieden, maar na toestemming voor de gemeenschappen met ko aksas aan disi. Dus dat ik kenki a kotak a playing field, ja, voor gieden gemeenschappen moro bescherming, nanga ook toeboren zekerheid en een inspraak in een proces.
4: Ja, tot slot, heer Digan.
5: Ja.
4: Is er al een indicatie of een wet die is ook kondig af?
5: Nee, dat na prerogatief dat hij dat want dat hij dat hij naar president abing, onnodig werk arme, vooruit, geef lever verslag. En te adesso fara da presidente Osane wel, mis dat mi sabi, want is des ref ube tako foren baka, we gif versla, fu de besprekingen na feits. En awani de, dat mi kan bevestig wel, tak awani de, gi na president voedoen zo snel mogelijk, maar precies o te min elkaar takie.
4: Edgar Dikan, de voorzitter van de werkgroep Decentralisatie en Grondenrechten. Met hem hebben we gesproken over onder andere het onderhoud dat de werkgroep heeft gehad met de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, de FITS. De president die was ook aanwezig. En er is overleg gevoerd over de wet bescherming woon- en leefgebieden. De wet die is vooralsnog niet afgekondigd. We gaan dan richting de Nationale Assemblée. Want daar zijn er gisteren vragen gesteld aan de minister van Justitie en Veiligheid, de heer Harish Monorat, over het vaststellen van het vermogen bij de Anticorruptiecommissie. We brengen nu het volgende fragment.
6: Geachte voorzitter, er zijn hier enkele opmerkingen gemaakt wat betreft het gedeelte van de Anticorruptiecommissie en de afhandeling van de stukken betreffende verklaring van inkomsten en vermogen. De eerste opmerking is dat de deadline is gesteld op 16 augustus 2026. Hetgeen betekent dat alle gezagsdragers belast met executieve bevoegdheden verplicht zijn om hun verklaring van inkomsten en vermogen te registreren. Indien zulks niet is gedaan, hebben ze tot 16 augustus daarvoor de tijd. Indien zij besluiten zulks niet te doen, bestaat de mogelijkheid voor het Openbaar Ministerie al dan niet tot strafrechtelijke vervolging over te gaan. Het vooraanstaande is in de wet opgenomen en is limitatief opgesomd. Voor wat betreft de behandeling van de indiening der stukken, voorzitter, wens ik aan te geven dat er geen enkele onduidelijkheid moet bestaan. We hebben serieuze nota genomen van de opmerking van het geacht lid Parmisser, zoals hij hier heeft aangegeven. Al zou het kunnen blijken dat mensen enveloppen zouden hebben opengemaakt. Voorzitter, voor zover wij dat hebben kunnen nagaan, en ik heb me ook doen verstaan met de voorzitter van de Anticorruptiecommissie vanmiddag om 4 uur, lijkt ons zulks haast onmogelijk. Een verklaring van inkomsten en vermogen wordt door belanghebbenden thuis of op een moment of op een locatie welke hem nodig, nuttig of dienstig acht ingevuld. Dat wordt in een gesloten enveloppe gebracht op het notariaat naar keuze. Op het notariaat naar keuze wordt die enveloppe in een enveloppe van de notaris geplaatst en verzegeld. De notaris geeft een verklaring af dat de verklaring van inkomsten en vermogen is ingediend. En die verklaring wordt in een andere envelop gezet en wordt gebracht naar het gebouw van de Anticorruptiecommissie. Op het gebouw van de Anticorruptiecommissie wordt u ontvangen door de secretaris of door de voorzitter zelf, waarbij op die verklaring enkel een stempel wordt geplaatst van afgifte. En daarmee heeft de registratie definitief plaatsgevonden. Als iemand inhoudelijke vragen zou hebben gesteld, is dat niet mogelijk geweest bij de Anticorruptiecommissie zelf. Mochten er vragen zijn gesteld op het notariaat, is dat ook niet correct en mogen er tuchtrechtelijke maatregelen tegen een dergelijke notaris worden getroffen. De Anticorruptiecommissie heeft aangegeven dat zij dergelijke klachten of opmerkingen nimmer heeft ontvangen. Ik herhaal dat de anticorruptiecommissie enkel een ontvangst bewijs in haar bezit kreeg. De verklaring van inkomsten en vermogen wordt bij de notaris gedeponeerd en wordt nimmer verstrekt aan de anticorruptiecommissie zelf. Ten overvloede, voorzitter, vraag ik u dat er geen vergissing moet worden gemaakt met de anticorruptiecommissie en de anticorruptieunit van KPS. Anticorruptieunit KPS is belast met burgers die corruptie of overheidsinstanties die corruptiezaken aanhangig hebben gemaakt en welke in onderzoek staan van het Openbaar Ministerie. Zijn twee totaal verschillende dingen, voorzitter. Daarmee wil ik dit gedeelte beantwoorden. En dan wil ik met u overgaan naar de beantwoording van vragen die zijn gesteld op 28 juli 2026. En dat gaat als volgt.
7: Datgene wat ik gesteld heb is ervaren door een lid van uw parlement. En ik vraag uw medewerking en van de minister dat de minister straks vertrouwelijk door het lid geïnformeerd wordt. Dat lijkt me het beste. Ja, dus gelijk hier nou wanneer er ruimte is, zodat de minister door het lid vertrouwelijk diepgaand hierover geïnformeerd wordt. Dat is het, voorzitter. Ik kan dat niet publiekelijk hier dat en openbaren, maar laten we dat zo afhandelen.
8: Oké, dank u. Geachte lid Sapoen.
9: Dank u wel, voorzitter. Ik ben niet dat geachte lid dat de fractieleider bedoelt, maar ik dacht dus dat het wel correct zou zijn om even te verifiëren met de woorden van de minister uitgesproken daarnet, wanneer het gaat over die procedurele afwikkeling. En de minister corrigeerde mij of dat mag. En dat geef ik gewoon mijn ervaring weer, omdat ik dat ook uitdrukkelijk heb gevraagd aan de notaris. De informatie is natuurlijk netjes ingevuld, in een enveloppe geplaatst en gebracht naar de notaris. En de notaris heeft dat uit de enveloppe gehaald en gekeken. En op mijn vraag of dat normaal is en of dat mag, antwoordde de notaris, ja, het kan geen kwaad, omdat het vaker is voorgekomen in haar praktijk. En de laatste tijd is er natuurlijk een rush dat de betrokkenen fouten maken, verschrijvingen maken of de bronnen niet vermelden. En in mijn geval moest ik in de niet ingevulde stroken NVT plaatsen. Dat is dus niet van toepassing, omdat ik daar vinkjes had geplaatst. Dus tegen die achtergrond zei ze me dus dat het normaal is. En is de enveloppe natuurlijk verzegeld. En that's it. In ieder geval bij de notaris. Ik ben nog niet geweest naar de anticorruptiecommissie. Dus de minister corrigeert mij of dit de juiste procedure is.
8: Geachte lid Jogi.
10: Voorzitter, bedankt. Voorzitter, ik denk dat de uitleg van de minister in zaken helder is. Echter is de aanleiding, voorzitter, voor de beantwoording van deze vraag van de minister, een vraag die hier gesteld is aan de overzijde, voorzitter, waarbij er zaken zijn gesteld. En een van de zaken die was gesteld, voorzitter, was namelijk dat bij de anticorruptiecommissie enveloppes worden opengemaakt, voorzitter. En de persoon die dat heeft gezegd is in de zaal, voorzitter. Dus het is goed, voorzitter, dat dat goed verduidelijkt wordt hier, voorzitter. En toen is de vraag niet gesteld aan de persoon die dat aan de orde stelde van heb je bewijs? Als ik dat zou stellen, zou men mij vragen heb je bewijs, voorzitter? Voorzitter, dus ik vraag dat dit voor alle duidelijkheid uit de wereld wordt geholpen, voorzitter. Voorzitter, wat gezegd is, is niet wat de minister zegt. Maar ik zeg dat de minister duidelijk is geweest. Dank u wel.
11: Dank u wel, voorzitter. Minister, ik heb naar u geluisterd, maar in de praktijk zijn er duidelijke aanwijzingen dat de uitvoering van de wet niet identiek plaatsvindt. De ene notaris die houdt het waarschijnlijk gesloten. De andere notaris die maakt het open, geeft jezelf een kopie mee en houdt één. En in een ander geval belt ook nog de anticorruptie commissie om te informeren over de inhoud van iets dat is ingevuld. Daar is waar we het over hebben, minister. Het lijken mij spookverhalen, maar ik wil van u horen, minister, wat u zal doen om een eenduidige uitvoering van deze wet tot stand te brengen. Want we hebben de wet op privacy nog niet.

0: Heer voorzitter, ik heb geluisterd naar de opmerkingen en vragen van de leden van uw geacht college. Maar voorzitter, ik heb niet alleen uitgelegd wat de theorie is achter de wet. Ik heb u ook aangegeven hoe de wet wordt uitgevoerd. Bij herhaling geef ik u aan dat geen enkel stuk dat bij de notaris is ingediend wordt overgebracht of gecommuniceerd naar de anticorruptiecommissie. Het stuk wordt bij het notariaat verzegeld. En de opmerkingen hier die zijn gemaakt zijn ernstige aantijgingen waar ik serieus naar zal kijken mocht daadwerkelijk een bepaalde situatie zich zou hebben voorgedaan. Voor wat betreft de uniformiteit is het ook duidelijk aangegeven, voorzitter. Het formulier is strikt persoonlijk. Het openmaken van een stuk, al dan niet zoals het geacht lid Sapon heeft aangegeven, zou niet mogelijk zijn en mag niet mogelijk zijn zonder uitdrukkelijke toestemming van de persoon die zulks heeft gebracht naar de notaris. De notaris is niet verantwoordelijk voor de inhoud, nog heeft hij daar een onderzoeksplicht voor als de persoon het formulier goed of niet goed heeft ingevuld. Maar mocht gevraagd zijn geworden aan die notaris om te kijken als een stuk goed is ingevuld, is dat weer een andere kwestie. Ik verzoek via uw college, mochten er dergelijke onregelmatigheden zich hebben voorgedaan, dat die worden ingediend bij het notaris tuchtcollege, met de specifieke notaris, zodat het onderzoek kan gebeuren. Eventueel tuchtmaatregels kunnen worden getroffen. Maar de wet is duidelijk. Ook wij hebben een onderzoeksplicht. Ik heb regulier overleg met de voorzitter van de anticorruptiecommissie. En zij heeft tot op heden geen onregelmatigheden geconstateerd van de mensen die het stuk hebben ingediend bij hun. Het bewijs van inschrijving hebben ingediend. Dus we moeten wel waakzaam zijn wat precies bij de notaris is gezegd of is gevraagd. Voor zover de notarissen die ik heb gesproken, is er nimmer gevraagd of gekeken naar de inhoud zonder vooraf schriftelijke toestemming of een verzoek, al dan niet van belanghebbende. Overigens heeft de notaris geen enkel belang en heeft de notaris ook haar eigen geheimhoudingsplicht, maar ook haar bewaarplicht of zijn bewaarplicht om dossiers voor 20, 30 jaar of langer in hun archieven op te leggen en te bewaren. Voor wat betreft de opmerking van het geacht lid Cotino, geef ik bij herhaling aan dat het haast onmogelijk zou zijn dat leden van de anticorruptiecommissie inhoudelijke vragen over de behandeling van een stuk zouden kunnen stellen. Anders dan dat daar bij de anticorruptiecommissie alleen wordt ingediend het bewijs van inlevering. En het bewijs, op het bewijs staat alleen dat Harish Monorat het heeft ingeleverd op zo'n dag, op zo'n tijdstip. En daar wordt een stempel op gezet met de handtekening van voorzitter of de secretaris. That's it. Dus mocht u onregelmatigheden hebben geconstateerd die ons niet zijn opgevallen, kunt u dat aan ons doen toekomen. Maar mij, voor zover mij mogelijk en om 4 uur nog afgestemd met mevrouw Krenten, is dat nog niet het geval geweest. En in elk geval volgen we de stukken of de zaken die hier zijn aangehaald in het parlement op de voet.
1: Aldus het fragment uit de Nationale Assemblée. De minister Harish Monorat van Justitie en Veiligheid. U hoorde hem dan daarnet voor het laatst. Hij is ingegaan op vragen van het parlement met betrekking tot het vastleggen van het vermogen en inkomen bij de anticorruptiecommissie, of althans het proces daartoe. Er is enige mening van verschil en enige verschil van werking bij de verschillende notariaten. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van de achtergronden bij het nieuws. Vandaag is nog steeds vrijdag 7 augustus. Ik bedank u voor uw aandacht en we zien u weer maandag.
2: Zaterdag 5 september vieren we 20 jaar Big Time met alleen de lust.

0: featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de face line-up, Corona Band, Samaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Face.

0: of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en alle leden van de band.
1: VIP available.
0: Big time, 20 jaar, alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
2: Dat die leasing.
3: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
4: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
5: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij

0: Wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Oh, gentlemen. Now you got a place to go. Club Exclusive Snyder.
2: Entertainment Nightclub.
1: Een 18-plus danceclub.
3: When rum till you use a big dancer.
1: Spannende paaldans en go-go
2: style dance performance.
1: Come and enjoy your...

0: VIP rooms, table service, standard rooms en veilig parkeren. Club Exclusive Zenaida, waar stijl, verleiding en exclusiviteit samenkomen.
1: A gentleman's 18 plus club.
0: Waar geldige legitimatie verplicht is.
2: Dan de number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, on Peterborough.
4: Number one.
5: Number one.

0: Slim FM. Omdat het anders kan.
1: De andere radio. Hey, Nano.

Shut up. Shut up.

Mother say taki fuden kawi na uman. Ya de wata ekto moisa ni ma ufa anga de kisai. De pamaka anga de ingi. Waman duen ta fasie. Upu, bilo, sa makaliba. Me kede teke de big up. Ahi buskonde. Surinaamse vrouwen zijn de mooiste vrouwen. Wow, zeg, let op.

0: 91.7. Hier hoor je het anders en beter. Sosolo.
1: Reggae Jam on Lim FM. You just can't live in that negative way. So make way for the positive day. Vrijdagavond, 9 uur, Wit Bra. Wasansa langa, no kan sweetie. En wasansa sweetie, no kan langa. The Reggae Jam on

Wat gaat de tijd ineens supersnel. De dagen vliegen gewoon voorbij. Het is vandaag vrijdag 7 augustus. Het is lekker weekend. We gaan een beetje genieten. De meeste leerlingen zijn ook al vrij. En we gaan dus genieten van een welverdiende vakantie. Goedenavond, lieve luisteraars. Mijn naam is Sylvana. Ik zei het al, het is vrijdag. Dus dat wil zeggen dat het weer de hoogste tijd is voor de Phenomenal Top 10 hier op Lim FM.

en in Svitisra Nang te horen. Heb je net aangeschakeld? Kom gezellig erbij en luister jij via het internet en doe je dat op www.limfmcu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag.

0: The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Nou, de vorige week stond op nummer 10 Crazy For You van Pareltje. Zij kwam nieuw binnen. Op nummer 9 stonden Frenna, Odile en Wizkid met Coca Body. Op nummer 8 hadden we Bigaluga en Nano met Two Face. Op nummer 7 stond Iowa Star met Tornado. Op nummer 6 Let Me Be van The Second Voice. Valiant en Shensia stonden op nummer 5 met My Turn. Kankan 3 stond op nummer 4 met Konami. Op nummer 3 hadden we Frenna met Starlife. Op nummer 2 stond Tyla met Is It Love. En onze nummer 1 van de vorige week was Checkmate van Psycho. Yes, lieve luisteraars, dat was onze top 10 van de vorige week. Wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is, of als wij een nieuwe nummer 1 hebben? Blijf gewoon lekker luisteren. Your systems are offline.

0: Het is nu dan echt tijd om te beginnen met de lijst van deze week. Nou, hebben we nieuwe focus op de lijst? Ja, zeker. En niet één, maar twee. We beginnen met de eerste nieuwe pokoe. En het is eentje van die meneer die momenteel op nummer 1 staat hier op Lim. Ja, ik heb het over Psycho. Hij komt deze week nieuw binnen op nummer 10 met Doe Normaal.
1: Nummer 10.

0: normal.
1: Number one means you're always on top. Your number one radio.
2: Psycho's liedjes en die clips van hem zijn altijd een hele vibe. Hij komt nieuw binnen op nummer 10 met Doe Normaal. Onze tweede nieuwe pokoe is van een van onze grote artiesten hier in Suriname. Absoluut geen onbekende hier in Su, want we kennen hem allemaal. Hij komt nieuw binnen op nummer 9. Ik heb het over Enver met Breekie.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 8 van deze week. Crazy for You van Pareltje. Nou, deze formatie stond vorige week nog op nummer 4. Ze gaan deze week maar liefst 3 plekken achteruit. En staan op nummer 7. Ik heb het over Kankan 3 met Konami.
2: Nummer 7. Muzuni.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 7 van deze week. Konami van Kang Country. Je bent nog steeds lekker afgestemd op deze mooie zender 91.7 Lim FM. En je luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10. We zijn intussen beland bij plek nummer 6. Frenna stond de vorige week nog in de top 3. Helaas is hij deze week helemaal terug op plek nummer 6 met Starlight. 1, 2.

is onze nummer 6 van deze week, Star Life van Frenna. We hebben net Frenna gehoord, maar hij staat met 2 liedjes op de Phenomenal Top 10. En de volgende pokoe doet hij niet alleen. Hij doet het samen met Odile en Wizkid. Ze staan deze week op.

0: Number one means you're always on top. You're number one radio.
1: Dat is onze nummer 5 van deze week. Coca Body van Frenna, Odile en Whiskey. Dit prachtig lied gaat twee mooie plekken vooruit deze week en staat op nummer 4. Ik heb het over Let Me Be van de

Vibes. Dat is onze nummer 4 van deze week, The Second Voice met Let Me Be. Lieve luisteraars, we zijn nu beland bij de top 3. Maar voordat ik jullie laat weten welke liedjes dat zijn, herhaal ik even snel wat wij tot nu toe gehad hebben. Op nummer 10 hebben we nieuw op de lijst van Psycho, Doe Normaal. Op nummer 9 nog een nieuwe op de lijst van Enver, Brady. Op nummer 8 Pareltje met Crazy For You. Op nummer 7 hebben we Konami van Kankan 3. Op nummer 6 Starlight van Frenna. Op nummer 5 hebben we Coca Buddy van Frenna, Odile en Wizkid. En op nummer 4 hebben we Let Me Be van The Second Voice. Dan is het nu tijd om lekker verder te gaan met de nummer 3 van deze week. Tyla stond de vorige week nog op nummer 2. En eventjes dacht ik dat zij de nummer 1 positie zou behalen. Maar helaas, ze gaat een plek achteruit deze week en staat op nummer 3 met Is It Love.

0: Dat is onze nummer 3 van deze week. Is It Love van Tyla.
1: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.
0: Nou, hij heeft 3 weken lang op nummer 1 gestaan. En het is jammer, maar deze week is hij verslagen. Op nummer 2, Checkmate van Psycho.
2: Nummer

0: hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 2 van deze week, Psycho met Chetney. Zo'n sprong vooruit heb ik nog nooit meegemaakt. Dat je van plek nummer 5 komt en helemaal springt naar plek nummer 1. Guys, het grote moment is aangebroken. Ik moet nu aan jullie vertellen wie wij deze week op nummer 1 hebben. Ik zei het al, ik heb nog nooit zo'n grote sprong vooruit gezien, maar dat is echt wel het geval deze week. Want onze nummer 5 van de vorige week gaat 4 plekken vooruit deze week. Hun pokoe is de meest afgedraaide en beluisterde hier op Lim. De nummer 1 pokoe van deze week op de Phenomenal Top 10, My Turn van Valiant featuring Shensia.
2: De number 1 tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim. Unbeatable.
4: Number 1.
5: Number 1.
6: El

0: Number one means you're always on top. You're number one radio.
1: Dat is onze nummer 1 van deze week. My Turn van Valiant featuring Shensia. We hebben 2 nieuwe liedjes op de lijst. Dat wil zeggen dat er ook 2 liedjes uit de lijst zijn. Tornado van Ira Star is eruit. Ze stond in totaal 5 weken op de lijst. En ook Two Face van Bigaluga en Nano is eruit. Zij stonden in totaal 8 weken op de lijst. Lieve luisteraars, dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten van deze mooie en toffe hits hier op Lim. Heb je deze aflevering gemist? Geen nood, vanavond om 12 uur kan je naar de herhaling luisteren. Lukt dat ook niet? Dan kan jij morgen, dat is zaterdag, om 1 uur luisteren naar de herhaling. Have an amazing weekend, guys. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief voor elkaar, help een ander waar nodig. En blijf vooral afgestemd op Lim FM.